0: ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

0: is Eén Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: hard enough. All of the nights I...
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlak bij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrilla-beweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten. Anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De achtste etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo wil het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk van Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: Nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden?

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat

Goedenavond luisteraars, hartelijk welkom bij het programma Orgelmuziek van Eén Vallei, de regionale omroep voor de Gelderse Vallei. Mijn naam is Joop Rodenburg en ik mag het programma vandaag presenteren. In de uitzending van vandaag gaan we luisteren naar enkele orgelkoralen over de berijming van de geloofsbelijdenis zoals die in de Lutherse liturgie gezongen wordt. De berijming daarvan wordt aangeduid met de eerste regel: Wir glauben an einen Gott. De reformator Maarten Luther heeft ook een berijming van deze geloofsbelijdenis geschreven en heeft er ook een melodie bij gekozen. Die melodie gaat terug op een voorreformatorische zangmelodie. Een bijzondere mooie melodie in de Dorische toonsoort. En deze geloofsbelijdenis is een belangrijk onderdeel van de liturgie. En dat is ook af te lezen aan het aantal bewerkingen dat ervan gemaakt is. Volgens overzicht op Wikipedia zijn er door diverse componisten zo'n 150 bewerkingen van gemaakt. Waarvan wel 28 van de hand van Johann Sebastian Bach. Maar ook in de tijd voor Bach was er al een componist die hiermee bezig was. Michael Praetorius. Die leefde van 1571 tot 1621. Een Duitse componist uit de beginperiode van de barok. Hij was bekend vanwege zijn kerkmuziek, maar ook als muziektheoreticus speelde hij in zijn tijd een belangrijke rol. Hij schreef onder andere een boek over muziek wat in zijn tijd gebruikt werd als een soort encyclopedie voor de muziektheorie. We gaan van hem een bewerking horen van het lied Wir glauben alle an einen Gott. En u hoort de organist Johannes Gerdes op het orgel van de Dreikönigskirche in Dresden.

U hoorde van de componist Praetorius, Wir glauben all an einen Gott, gespeeld door de organist Johannes Gerdes op het orgel van het Dreikönigskirche in Dresden. We gaan nu naar een drietal composities van Bach luisteren over dit lied. Zoals al gezegd, Bach schreef in totaal 28 bewerkingen over deze geloofbelijdenis. Als eerste gaan we naar BWV 740 horen. En dan word je toch licht verrast door de andere melodie die in die bewerking naar voren komt. Maar wat blijkt, de geloofbelijdenis in de Lutherse traditie kent naast de berijming en melodie van Luther ook een versie die door een tijdgenoot van Luther geschreven is, namelijk door Klaus Nitzer. Klaus Nitzer was een predikant en theoloog die meerdere liederen geschreven heeft die in de protestantse eredienst een plaats hebben gekregen. Zoals bijvoorbeeld het lied Liebster Jezu, wir sind hier. En zijn berijming van de geloofbelijdenis wordt heel vaak verward met die van Luther, vooral omdat ze dezelfde naam dragen. Maar de tekst van het lied van Klaus Nitzer is veel soberder en in zijn versie wordt vooral de almacht van God geprezen, waar je als mens ontzag voor moet hebben. Die soberheid is te horen in de bewerking die we gaan horen in de vertolking van de organist Bram Beekman op het orgel van de Grote of Sint Laurenskerk in Alkmaar. Luistert u naar haar Bachwerkenversages 740, Wir glauben all an einen Gott.

U hoorde van Johann Sebastian Bach, Wir glauben allen an einen Gott, Bachwerken Verzeichnis nummer 740, gespeeld door Bram Beekman op het orgel van de Grote Kerk in Alkmaar. Hierna gaan we weer luisteren naar een vierstemmige bewerking over Luthers berijming van de geloofsbelijdenis. Wat niet goed te horen is, maar wel boeiend is om te weten, deze compositie eindigt met een cadens van 14 noten. En waarom is het nu zo zinvol om dat te melden? Wel, Bach heeft heel veel getalssymboliek in zijn werken gestopt. En als je de waarde van de letters van de achternaam van Bach bij elkaar optelt, dus de B als een 2, de A als 1, C als 3 en H als 8, dan krijg je als totaal 14. Je zou dus kunnen zeggen dat dit beschouwd kan worden als Bach zijn handtekening. En niet alleen bij deze uitvoering hoor je dat, maar ook de vorige die we hoorden, dat gold precies hetzelfde, dat hij ook eindigde met een cadens van 14 noten. We gaan nu luisteren naar een uitvoering van deze compositie door de organist Sietse de Vries op het huisorgel van Joachim Frisius in Berlijn-Lichtenfelde.

3 minuten 47. Dan laten we hem spelen. We spelen hem dan maar gewoon uit. En dan pakken we daarna nummer 12 op die andere cd. Dat is Wie Glauben Allen Einen Gott. En welke is het?

En zo hoorde u uiteindelijk Wir glauben al an einen Gott van Johann Sebastian Bach. U hoorde BWV 765. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit programma Orgelmuziek, waarin u muziek hoorde gebaseerd op de gezongen geloofsbelijdenis in het koraal Wir glauben al an einen Gott. De samenstelling van dit programma was in handen van Anton Kanis. De techniek werd verzorgd door Harro Timmerman en het programma werd gepresenteerd door Joop Rodenburg. Zondagochtend wordt dit programma nog een keer herhaald, 's morgens om 8:30. En natuurlijk kunt u het altijd nog een keer beluisteren via Radio Gemist op de website van Eén Vallei. Wij hopen er volgende week maandag weer te zijn om 6:30 met een nieuw programma Orgelmuziek. En we hopen dat u ook dan weer luistert.

0: het nieuws van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

Goedemorgen luisteraars, welkom bij het gewijde muziekprogramma van Stilok Radio voor Eén Vallei. Vandaag zijn Gert van der Heuvel en Rina Weren voor u in de studio en begeleiden u naar de dienst van Woord en Gebed. Vandaag zijn we uitgenodigd in de protestantse wijkgemeente De Openhof in Veenendaal. In deze dienst begint om 9:45 en de voorganger is dominee John Bogart. Het eerste lied hoort u al op de achtergrond. Het is op bergen en in dalen. Ja, overal is God. Ja, overal ook waar de ellende is en de oorlogen. Daar is God. En ook waar uw kinderen op vakantie zijn. Overal is God. Het wordt gespeeld door Peter Wildeman. Gedeeld daar nog even. Geniet daar nog even van. Waarna de christelijk gemengde zangvereniging Emmanuel uit Renen dit mooie lied voor u zal zingen.

Ja, we gaan verder met een medley van drie mooie liederen. Een van de, die komen van een van de Nederlands Sing-CD's. Achtereenvolgens hoort u Heft uw hoofd omhoog, want de koning komt. Gevolgd door Hemelse Vader, wij brengen u de eer. En als laatste van dit medley hoort u Groot is uw trouw, o Heer.

Ja, die trouw is zo groot dat we vandaag ook weer naar de kerkdienst mogen gaan. En vandaag zijn we dus uitgenodigd in de protestantse wijkgemeente De Open Hof in Veenendaal. Ja, en daar gaat niet voor dominee John Bogaert, maar dominee Agatha van Ginkel. En deze dienst begint om 9:45. En er is natuurlijk nog tijd voor mooie liederen. We hebben ook al opgezocht waar de Bijbellezing over gaat. En dat is, dus als u pen en papier hebt, dan kunt u het zo opzoeken. Jesaja 32 vers 1 tot 8 en Matteüs 13 vers 44 tot 52. Dus Jesaja 32 vers 1 tot 8 en Matteüs 13 vers 44 tot 52. Maar we hebben natuurlijk nog een paar mooie lofliederen. De eerste is U loven wij, o God, uw naam zij lof en eer. Gevolgd door Halleluja, zing voor Jezus. Als laatste een hymne van Psalm 8. Heer onze Heer, uw heerlijk is uw naam.

Ja, voor we naar de dienst gaan, heb ik nog een paar mooie liederen voor u. En daar hebben we nog wat tijd voor. Eerst hoort u Psalm 116, God heb ik lief. En daarna het bekende psalm van Psalm 87, zijn grondslag en zijn grondwrikbare vastigheden. En daarna ga ik op naar Gods altaren.

Het is bijna 9:30, tijd om naar de Openhof te gaan. Hier is een dominee, Agatha van Ginkel, de Bijbellezer die is leiden. De Bijbellezing is Jesaja 32 vers 1 tot 8 en Matthäus 13 vers 44 tot 52. De thema van die dienst is Leven uit Gods schatkamer. Gert van den Heuvel en Rina Weren wensen een gezegende dienst toe. Na de dienst bent u weer hartelijk uitgenodigd voor het vervolg van dit programma.

Goedemorgen en een welkom. Alle die hier natuurlijk aanwezig zijn, gasten ook hartelijk welkom. En natuurlijk ook een welkom voor de mensen die via de online dienst meeluisteren en ons mee vieren met ons. We hopen dat we ook op afstand verbonden zijn met elkaar. Voorganger vandaag is Agathe van Ginkel. Fijn dat het kan. Erik Westerhout is de organist voor vanochtend. Anke Smit zal de lezingen verzorgen. Geen kind van de zondag, want het is vakantie. Als ik ver weg wil kijken, moet ik mijn bril even af. Ik denk, zie ik een kind, want dan wordt hij meteen kind van de zondag. Maar ik zie geloof ik geen kind. Nou, dan zijn we allemaal kind van de zondag, uiteindelijk. Mijn naam is Wilma Kloete, ouderling van dienst voor deze zondag. Onze bloemen, een prachtig gekleurd boeket, gaat met een warme groet van de gemeente naar mevrouw J. van Beek in de Engelenburg. En gelukkig heeft zich al iemand gemeld in het schrift. Wij collecteren straks als eerste voor de diaconie. En dat is met als doel deze keer de Groene Kerk. We zijn niet officieel een groene kerk, maar er zijn groene kerken binnen de BKN die dat labeltje hebben. En die allerlei duurzame initiatieven doen. En het tweede is voor de kerk hier in Veenendaal en het wordt warm aanbevolen. Wij starten deze dienst met het zingen van Psalm 103, vers 1 en 4 en zo mogelijk staande. Namens de kerkenraad wens ik ons allen een gezegende dienst.

Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. U mag gaan zitten. Laten we beginnen met een gebed van ontferming. Hebben we verlangen naar Gods koninkrijk, naar een wereld van vrede en gerechtigheid en van heelheid. Maar als we heel eerlijk zijn, dan merken we daar heel weinig van. En daarom zoeken we nu Gods aangezicht en vragen we hem om zijn ontferming over ons en de wereld. Laten we bidden. Heer onze God, aan het begin van deze dienst komen wij bij u. Heer, wij verlangen naar een wereld waarin vrede, gerechtigheid en liefde de toon zetten. En we verlangen naar uw koninkrijk. Maar we ervaren ook hoe gebroken ons leven en onze wereld nog is. En daarom bidden wij om uw ontferming. Wij bidden om uw ontferming voor de mensen om ons heen en voor deze wereld. We denken aan de plaatsen waar oorlog is, waar onrecht heerst, waar mensen moeten vluchten, waar honger, geweld of eenzaamheid het leven tekenen. Heer, draag allen die lijden en geef moed aan wie geen uitweg meer zien. En schenk wijsheid aan wie verantwoordelijkheid dragen. En laat uw vrede doorbreken. Heer, ontferm u over uw wereld. Wij bidden ook om ontferming voor een ieder die kwetsbaar is. Voor kinderen die niet veilig kunnen opgroeien. Voor mensen die ziek zijn of rouwen. Of wie zich eenzaam voelt. Laat hen allen ervaren dat zij door u gekend en geliefd zijn. Heer, ontferm u over ons. En trouwe God, uw goedheid houdt niet op. En daarom loven wij uw naam door Jezus Christus, onze Heer. Amen. We gaan samen zingen lied 274, vers 1, 2 en 3. Wij komen hier ter ere van uw naam.

In deze dienst gaan we samen kijken wat het betekent om het Koninkrijk van God te verwachten. Wat het betekent om te wachten, maar ook al bezig te zijn met gerechtigheid. En wat vraagt dat van ons? En welke houding nemen wij aan ten opzichte van mensen die we onderweg tegenkomen? En Paulus schrijft daar wat woorden over in de gemeente aan Colosse. En hij zegt: omdat hij u lief heeft, moet u zich kleden met innig meeleven. In goedheid en nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal kleedt u in de liefde. Dat is de band die tot een volmaakte eenheid maakt. En laat de vrede van Christus in uw hart heersen. En laten we ook samen het lied zingen: Heer, wijs mij uw weg.

Laten we samen bidden om de opening van Gods woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heer onze God, wij danken u dat we hier samen bijeen mogen zijn op deze zomerse zondag, zo midden in de zomer. En wij komen tot u, hier in de kerk en thuis, of waar we deze dienst dan ook meeluisteren en meekijken. En wij komen bij u met alles wat ons bezighoudt, met onze vreugde, onze zorgen en het verdriet. En met de vragen waarop we geen antwoord hebben. Heer, en dat alles kan ons onrustig maken. En we vragen u, maak ons stil van binnen. Breng onze onrust tot rust. En open ons hart voor uw woord, voor wat uw geest ons wil laten zien. Heer, en we willen ook bidden voor de kinderen. Hier in de gemeente, thuis of misschien op de camping of waar ze ook zijn. Geef dat zij ook op hun eigen manier u leren kennen en u ontvangen. En Heilige Geest, verlicht ons denken, raak ons hart aan en leid ons op de weg van recht en barmhartigheid. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Ik hoorde van Wilma dat jullie allemaal kind van de zondag zijn. Dus dat geeft mij moed. Want we hebben nu het kindermoment. De kinderen, als ze er zouden zijn, die zouden gaan luisteren naar een bijbelgedeelte uit Marcus. En Marcus in het evangelie, dat is een evangelie met haast. Dat wordt verteld met kracht en het gaat over de nieuwe tijd die gaat beginnen omdat Jezus komt. En Jezus er is en hele andere dingen doet. En ze zouden samen gaan nadenken over het verhaal van de 5 broden en de 2 vissen. Wij gaan in elk geval samen naar dat lied luisteren en als u het kent, zing van harte mee, zou ik zeggen.

Dan wil ik er echt helemaal zeker van zijn dat er inderdaad geen kinderen zijn. Dat er niet ergens nog eentje verstopt zit onder een stoel of zo, hè? Nee. Dan gaan we verder. Ik had wel een heel leuk dingetje gekregen over hoe je kunt, hoe ik kan delen. En van iets wat dan steeds meer wordt. Dus nou ja, als u het wil weten, na de dienst hebben we speciale, zal ik het voordoen als u dat wil. Ja. Wij gaan vandaag luisteren en nadenken over het Koninkrijk van God, wat het is en wat het voor ons betekent. En daar gaan ook de schriftlezingen over. Dus ik wil de lector vragen om de schriftlezingen te komen doen.

De eerste lezing is uit Jesaja 32, vers 1 tot en met 8. En na deze lezing zingen we Psalm 72, vers 4 en 6. Vrede waar gerechtigheid heerst. Een koning zal rechtvaardig regeren. En leiders zullen leiden volgens het recht. Ze zullen zijn als een beschutting tegen wind, als een schuilplaats tegen een stortbui, als waterstromen in een dorre streek, als de schaduw van een machtige rots in een uitgedroogd land. Ogen zullen niet langer blind zijn, oren luisteren weer aandachtig. De onbezonnen geest verwerft kennis en inzicht. De tong van stotteraars spreekt vloeiend en vlot. Dan wordt een dwaas niet meer edel genoemd, een bedrieger niet langer aanzienlijk. Want een dwaas spreekt dwaas en zijn hart brengt slechtheid voort. Hij handelt goddeloos en hij lastert de Heer. Wie honger lijdt, laat hij onverzadigd. De dorstige geeft hij niets te drinken. Een bedrieger kiest valse middelen. Hij beraamt snode plannen en tracht door leugens rond te strooien, de verdrukte in het verderf te storten en de zwakke die zijn recht bepleit. Maar een edel mens zint niet op edele daden. Hij zet zich in voor al wat edel is.

Na de tweede lezing zingen we lied 326, de versen 1, 2, 3 en 4. Matteüs 13, vers 44 tot 52. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw. En in zijn vreugde verkocht hij alles wat hij had en kocht die akker. Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, verkocht hij alles wat hij had en kocht die parel. Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen. De slechte vis werd weggegooid. Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld. De engelen zullen erop uittrekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden. En ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden. Hebben jullie dit alles begrepen? Ja, antwoordden ze. Hij zei hun, zo lijkt iedere schriftgeleerde die

Een paar weken geleden was ik op vakantie en dat was echt heerlijk om er even uit te zijn. Maar de weken daarvoor was ik er al mee bezig. Welke spullen moesten mee? Welke camping zouden we gaan staan? Wat zouden we gaan doen onderweg? En met sommigen van jullie heb ik er ook over gesproken, over mijn hele leuke caravannetje. Maar wat mij, toen ik op vakantie daarover nadacht, toen dacht ik, die vakantie van mij, die was eigenlijk al weken van tevoren begonnen. Het had al invloed op mijn leven. En dat kennen jullie vast ook wel. Dat er van die situaties zijn die in de toekomst gebeuren, die een invloed hebben op je leven vandaag. Je gaat naar een nieuwe klas of een nieuwe school, krijgt een nieuwe baan, een verhuizing die eraan komt. Hoeveel gaat er dan wel niet in je hoofd? Ben je daarmee bezig? Of de geboorte van een kind, een kleinkind, achterkleinkind, of tante zeggetje voor mij? Of een uitslag waar je op wacht, of een bezoek waar je naar uitkijkt. En waar je naar uitkijkt, waar je op hoopt, of soms waar je bang voor bent, dat kan allemaal invloed hebben op de dag van vandaag, hoe je leeft vandaag. En tijdens mijn vakantie, toen dacht ik,

Als iets wat nog moet komen in ons gewone leven al zoveel invloed heeft, hoe zit het dan met ons verwachten van het Koninkrijk van God? We bidden immers elke week hier in de kerk, uw Koninkrijk komen. Maar verwachten we het ook werkelijk? En als we Gods Koninkrijk dan verwachten, wat betekent dat voor ons vandaag? En met die vraag, daar wil ik met jullie vanochtend samen naar kijken. En we beginnen bij het Koninkrijk van God, want wat is dat nou eigenlijk? En het is iets waar mensen al heel lang over spreken. In het Oude Testament klinkt dat steeds opnieuw. We hebben net in Jesaja daar wat van gelezen. We hebben in Psalm 72 daarover gezongen. En steeds klinkt datzelfde. Dat verlangen naar een wereld waar gerechtigheid de toon zet. Naar een koning die vrede brengt. Het is al een heel oud verlangen. Maar het is ook een verlangen dat wij vandaag hebben. Een wereld waarin mensen tot hun recht komen, hoe verschillend ze ook zijn. En waar vrede veel sterker is dan geweld. En waar barmhartigheid het wint van hardheid en van deals sluiten. En waarin mensen elkaar niet laten vallen. Want wie verlangt er niet naar het Koninkrijk van God? En in het Nieuwe Testament, daar spreekt Jezus steeds over het Koninkrijk van God. Het is de kern van zijn prediking. In Matteüs, zagen we net, wordt het Koninkrijk van de hemelen genoemd. Andere evangelisten noemen het Koninkrijk van God. En het is het goede nieuws. Dat wordt steeds gezegd. Het is het goede nieuws dat Jezus brengt. En Jezus doet nog meer. Hij roept mensen op, kijk naar je eigen leven. Hou het tegen het licht van het Koninkrijk van God. Want hoe rechtvaardig ben jij eigenlijk? En niet alleen in je woorden, in je daden, dat gaan we zo ook zien, maar vooral in je hart. Wat doet dat met je, dat Koninkrijk van God? En Jezus vertelt er niet alleen over, hij laat het ook zien. Het kinderlied waar we net over gezongen hebben. 5 broden en 2 vissen wordt voldoende om een menigte eten te geven. Jezus geneest mensen. Hij vergeeft mensen die volgens de oude wet niet vergeven konden worden. Hij brengt mensen bij elkaar en hij brengt mensen naar het hart van Gods boodschap van gerechtigheid. En mensen zijn verrast als ze hem horen. Hij spreekt anders, dat lees je ook in de evangelie. Het doet wat met hem. Jezus, met Jezus en het Koninkrijk breekt er weer wat licht door in hun ingewikkelde levens. En in Matteüs 13, waar we net een klein stukje van gelezen hebben, maar als je kunt ook het hele hoofdstuk lezen, daar praat Jezus bijna alleen maar over het Koninkrijk van de hemelen. Het Koninkrijk van God. 7 verhalen, 7 gelijkenissen, maar het zijn meer 7 vensters waar we stuk voor stuk, als we er doorheen kijken, een beetje van het Koninkrijk van God zien, hoe het daar zal zijn, hoe het werkt. We hebben gelezen of we hebben gehoord over dat het klein begint als een mosterdzaad, maar het werkt ook door als gist in brood. Of je ontdekt hoe kostbaar het is, als een schat die je vindt, of als een parel waar je naar gezocht hebt. Maar Jezus laat niet alleen de vensters zien met de mooie uitzichten. We lazen net ook over goede vissen en kwade vissen die gescheiden worden. En er staat in datzelfde hoofdstuk ook een gelijkenis over tarwe en onkruid dat samen opgroeit. Het goede en het kwade bestaat nog naast elkaar. En daar leven wij nu. En dat ervaren we ook soms heel dichtbij. In ons eigen leven. En in de wereld zien we het. Oorlog. Honger. Ziekte. Natuurrampen. En Jezus laat ons zien. Het Koninkrijk van God, dat is er al. Dat is er al met hem. Maar het gaat ook nog komen.
En daar zit een spanning voor ons, van hoe leven wij daarin? En daarom wil ik weer even terugkomen bij die vraag aan het begin. Als we het Koninkrijk van God verwachten, wat betekent dat dan voor ons leven vandaag? Want als we een vakantie verwachten, of een verhuizing, of een feest, of een bruiloft, als we dat verwachten al zoveel invloed heeft op ons leven vandaag, wat voor invloed zou het Koninkrijk van God dan op ons leven moeten hebben nu? En in Matteüs 13, vers 52, geeft Jezus daar een verrassend antwoord op. Hij geeft nog één gelijkenis. Nog één venster waardoor hij ons het Koninkrijk van God laat zien. Een schatkamer. Dat is de kern daar. Jezus zegt, zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling is geworden in het Koninkrijk van de hemel, op de heer van een huis die uit zijn schatkamer oude en nieuwe dingen tevoorschijn haalt. De schatkamer. Dat is het beeld wat Jezus gebruikt. En in die tijd van Jezus was een schatkamer meer een voorraadkamer, een provisiekast, een kelder bij sommigen. In de nieuwe keukens heb je geloof ik ook zo'n hele grote kast die je uit kunt trekken. Apothekerskast, staat vol met dingen. Het is een plek waar je dingen bewaart die je nodig hebt. Niet om naar te kijken, niet om te bewonderen, maar om eruit te leven. In de voorraadkamer lag en ligt alles wat nodig is om te leven. Dat is het beeld wat God ons geeft, wat Jezus ons geeft. In de schatkamer is alles wat nodig is om te leven. En dat raakt mij toch ook. Want ik weet niet of u het zelf wel eens geprobeerd hebt om gewoon vanuit jezelf te gaan leven om goed te doen. Daar word je moe van. Daar brand je op. Dus wie probeert te leven vanuit het koninkrijk, die hoeft dat niet vanuit zichzelf te doen. Daar is een schatkamer waar we uit mogen putten. En Jezus die spreekt daar over oude en nieuwe schatten. En dat is ook een belangrijk beeld. Want die oude schatten, dat zijn Gods beloften. Zijn trouw, zijn wijsheid en de richtlijnen voor ons leven. Om rechtvaardig te kunnen leven. En heel veel van u en van jullie die vinden daar ook troost in. Bij die trouw van God. In de psalmen die we keer op keer zingen en ons weer troost bieden. En dan komt Jezus als een nieuwe schat. En hij doet die oude schatten niet weg. Hij zet ze ook niet terug in de kast. Hij vult ze aan. En dat zegt hij ook in de bergrede. Hij zegt, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben gekomen om ze te vervullen. En dat vervullen is niet van het is klaar, maar het is veel meer ze tot bloei laten komen. Hij laat zien hoe diep Gods bedoeling gaat. Wat het betekent om rechtvaardig te leven. En dat is best wel confronterend soms. Maar tegelijkertijd ook heel bemoedigend. Ik ga weer terug naar de bergrede. Daar vertelt Jezus daar precies over wat hij bedoelt. Hij zegt, het is niet alleen pleeg geen moord. Het gaat veel dieper. Laat de haat uit je hart verdwijnen. Daar gaat het om. Het is niet alleen heb je naaste lief. Het gaat nog een stap verder. Heb je vijanden lief. Dus Jezus die leert ons die oude schatten van het Oude Testament verstaan, opnieuw verstaan vanuit het Koninkrijk van God. En dan zie je dat wat Jezus doet en zegt, daar ontstaat opnieuw verbinding. Hij brengt mensen weer in contact met God, met elkaar, maar ook met zichzelf. Dus in die schatkamer van God, daar ligt alles wat je nodig hebt voor je leven. Geduld voor wie moet wachten. Wijsheid bij moeilijke keuzes. Vergeving voor wie met schuld leeft. Hoop voor wie geen toekomst meer ziet. Gastvrijheid voor mensen die zich buitengesloten voelen
of buitengesloten worden, maar ook moed om recht te doen. En liefde waar die liefde niet vanzelfsprekend is. En vrede te midden van onrust. En sommige van die dingen heb je misschien harder nodig dan de andere dingen. Maar de grootste schat in die schatkamer, dat is Christus zelf. Want in hem zien we Gods liefde, Gods genade, Gods vergeving op een hele bijzondere manier naar ons toekomen. Hij laat ons zien dat we niet hoeven te leven uit angst, uit schuld, maar dat we mogen leven vanuit de ruimte van Gods genade. En dat geeft lucht aan het ingewikkelde van het leven. De ruimte van Gods genade. Dan is de vraag die naar ons toekomt: leven wij uit de schatkamer van God, of leef jij ergens anders uit? Want waar je uit leeft, dat vormt je leven. Laat me wat voorbeelden geven. Als ik iedere dag laat vullen door alles wat er fout gaat in de wereld, dan begin ik de wereld steeds meer als een bedreiging te zien. Als ik iedere dag leef uit angst voor wat er kan gaan gebeuren, dan word ik een heel angstig mens. En als ik leef vanuit mijn eigen gelijk, dan word ik heel hard naar anderen toe. Of als ik iedere dag hoor en zie dat ik perfect moet zijn, dan kan ik langzaam gaan geloven dat ik niet goed genoeg ben. Dus het is een hele persoonlijke vraag voor u, maar voor jou en voor mij. Wat is jouw bron? Waar leef jij uit? Wie of wat vormen jouw gedachten, je emoties, je woorden en je hart? Wat als dat de schatkamer van God is? Wat als dat trouw is? Wat als dat genade is? Wat als dat wijsheid is en vrede? Wat als die dingen heel langzaam zichtbaar kunnen worden in jouw leven? Gewoon op de plek waar je bent. Je hoeft niet ver weg te gaan. Jij bent gewoon op de plek waar je bent. Kun je daar wat van het koninkrijk van God laten zien? Want zo wordt Gods toekomst, die we verwachten, ook al deel van het heden. Dus weer even terug naar de vraag. Als we Gods koninkrijk verwachten, wat betekent dat dan voor ons vandaag? Kan dat die verwachting net zoveel invloed op mijn leven hebben als dat ik een vakantie verwacht, een verhuizing, een bruiloft of wat dan ook? Die hebben echt invloed op mijn leven vandaag. Ik hoorde op de radio afgelopen week een heel inspirerend voorbeeld hiervan. En dat ga ik vertellen. Ik luister meestal 's avonds naar de radioprogramma Met het oog op morgen. En op woensdagavond sprak de presentator van het radioprogramma met een jonge man van 22 jaar. Hij was van katholieke huizen. En die jongen was enorm geïnspireerd geraakt door het geloof en in het bijzonder door Franciscus van Assisi. En de presentator die vroeg hem: hoe ben je eigenlijk zo geïnspireerd geraakt? En die jongen vertelde: ik ben katholiek opgegroeid en we gingen met de kerst naar de kerk. Dat was het. Maar toen ik ging studeren in Den Bosch, want daar woonde die, wilde die de stad wat verkennen en liep die zo wat rond. En toen kwam die bij een oud klooster en boven de deur stonden 4 hele eenvoudige woorden: vrede en alle goeds. Die woorden bleven hangen. Hij zocht naar de deur en naar de bel en belde aan. En die zuster die opendeed, die ontving hem met zoveel openheid en vriendelijkheid dat hem diep raakte. Het bracht hem terug bij het geloof. Het begon weer te leven. En de presentator vroeg vervolgens aan hem: maar hoe werkt dat nou door in je leven, dat je dat geloof weer gevonden hebt? En die jongen die zei: het zit in kleine dingen. Als ik in de trein zit, dan kijk ik om me heen en dan kijk ik: wie is die ander eigenlijk? En als het druk is in de trein,
probeer ik als eerste op te staan, zodat iemand anders kan gaan zitten. Dus heel concreet probeer ik de ander te helpen en er voor de ander te zijn. En die jongen had anders leren kijken. Die vroeg niet alleen wat wil ik of wat is goed van mij, maar ook wie zie ik? Wie heeft vandaag mijn aandacht nodig? Waar kan ik vrede brengen en waar kan ik iets van Gods liefde zichtbaar laten worden? En dat is een heel concreet voorbeeld van die nieuwe en oude schatten uit Gods schatkamer. En Jezus die zegt ook, breng ze naar buiten. En dat mogen we doen. We mogen ons eraan laven, zelf weer nieuwe kracht vinden, maar we mogen dat ook naar buiten brengen. En die jonge man die geïnterviewd werd, die sloot het gesprek af met het gebed dat ook wordt toegeschreven aan Franciscus van Assisi. Ik vond het geweldig dat hij dat op Radio 1 zo voor kon lezen. En het is het gebed dat voor mij ook heel mooi verwoordt wat het leven vanuit Gods Koninkrijk kan betekenen. Als je het verwacht in de toekomst en het is er nu al, wat kunnen we dan doen? En daarom wil ik deze verkondiging ook afsluiten met dat gebed. Het gaat als volgt. Heer, maak mij een instrument van uw vrede. Laat me liefde brengen waar haat heerst. Laat mij vergeven wie mij beledigde. Laat mij verzoenen wie in onmin leven. Laat mij geloof brengen aan wie twijfelt. Laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt. Laat mijn hoop brengen aan wie wanhoopt. Laat mij licht brengen aan wie in duisternis is. En laat me vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. Laat me niet zoeken om getroost te worden, maar om te troosten. Niet begrepen te worden, maar te begrijpen. Niet bemind te worden, maar te beminnen. Want het is toch door te geven dat men ontvangt. Door te verliezen dat men vindt. En door te vergeven dat men vergiffenis ervaart. En door te sterven dat men verrijst tot het eeuwig leven. Amen.

Dat is het Koninkrijk van God, wat we net zongen en wat net gespeeld werd. Maak mij een instrument tot uw vrede. Dat mogen wij doen. Zometeen als we de kerk uitgaan en doorgaan. We gaan nu verder met de dienst van de gebeden. En we gaan beginnen eerst met een aantal afkondigingen van overlijden. En ik wil u vragen om te gaan staan als dat mogelijk is. We hebben 3 afkondigingen van overlijden. De wijkgemeente Zuidwest maakt bekend dat op 2 augustus is overleden Dick Vogelenzang. Dick is 83 jaar oud geworden en hij woonde in de Meent en daarvoor aan de Botter 13 in Veenendaal. En de afscheidsdienst voor Dick heeft afgelopen zaterdag plaatsgevonden. En wijkgemeente De Open Hof maakt bekend dat op 3 augustus is overleden Pieter van Ginkel. Piet is 80 jaar oud geworden en hij woonde met zijn vrouw Gerry op de Mulderslaan 70. En de afscheidsdienst is morgen. En voor informatie kunt u vinden in de hal of bij het kerkelijk bureau. En de wijkgemeente De Open Hof maakt bekend dat op 5 augustus is overleden Wilhelmina van Woudenberg-Weijers. Miep is 84 jaar oud geworden en woonde aan het Stationsplein. En op dinsdag 11 augustus zal de afscheidsdienst plaatsvinden. Ook hier kunt u informatie vinden over de hal, in de hal of bij het kerkelijk bureau. Laten we een moment stil zijn en daarna zingen we lied 91a. Wie in de schaduw Gods mag wonen, die hoeft niet te vrezen voor de dood.

En het leven vanuit Gods koninkrijk, dat doen we niet alleen of voor onszelf alleen. Dat doen we met elkaar. En we kunnen elkaar en de wereld opdragen aan God. En dat gaan we zo doen. En er is voorbeden gevraagd voor Cor en Attie van Doren. Cor die heeft een operatie aan zijn wang gehad. En hij heeft de nodige hersteltijd nodig. Maar we zijn dankbaar dat de operatie goed verlopen is. En we gaan bidden voor kracht en voor een goed herstel. Laten we samen bidden. Barmhartige God en Vader, wij danken u. Wij danken u dat uw koninkrijk is begonnen en dat uw liefde en vrede en gerechtigheid in Jezus Christus zichtbaar is geworden. En ook dank u voor de schatten die u ons geeft om van te leven. Uw genade, uw trouw, uw vergeving en geduld, uw wijsheid en vrede. En ook voor de hoop die u ons geeft. Heer, en dank u voor Jezus Christus, in wie wij uw liefde mogen zien. En leer ons steeds opnieuw te ontdekken wat het betekent om hem te volgen. En om te leven als mensen van uw koninkrijk. Te midden in een wereld waar onrecht het hoogste woord lijkt te hebben. Heer, wij bidden u voor uw kerk, hier in de Open Hof, maar ook wereldwijd. We bidden dat zij een plaats mag zijn waar mensen gezien worden. Waar ruimte is voor kwetsbaarheid en eerlijkheid. En waar uw liefde zichtbaar wordt in woorden en in daden. Maak ons als een gemeente, Heer, tot mensen die iets van uw koninkrijk zichtbaar maken. Op de plaats waar u ons gesteld hebt. Wij bidden u weer voor deze wereld die zo in vuur en vlam staat. Voor de volken en de leiders. We bidden u voor vrede waar oorlog is. Voor recht waar onrecht is. Voor genezing waar ziekte is. En we bidden u voor de miljoenen mensen die op de vlucht zijn. Die geen thuis hebben. En voor hen die zich niet gezien weten. Heer, en u leerde ons ook bidden voor onze vijanden. En geef ons ook de moed om hen niet alleen te zien als mensen die tegenover ons staan, maar als mensen die u ook lief heeft. Heer, waar haat en angst ons hart vullen, geef ons uw liefde, zodat wij niet vergelding zoeken, maar vrede. En barmhartige Vader, we brengen ook onze eigen gemeente bij u. U kent een ieder van ons zoals we hier zitten. Of als we thuis ook meeleven. U kent de dingen waarvoor we dankbaar zijn en blij. Maar ook de zorgen, de pijn en het verdriet. En we bidden ook voor hen die deze week iemand hebben moeten loslaten. En in het bijzonder bidden we voor de nabestaanden van de heer Van Ginkel, de heer Vogelenzang en ook mevrouw Woudenberg-Weijers. Wilt u hen omringen met uw vrede en uw nabijheid? Troost hen in het gemis en in de stilte die is achtergebleven. Je wees hen nabij, zoals u belooft nabij te zijn in het leven en het sterven. We bidden u ook voor hen die de afgelopen tijd uitslagen hebben gekregen of operaties hebben ondergaan. Soms is hun leven op een totaal ander spoor gekomen en de toekomst onzeker. En angst en vragen zijn gekomen. Wij bidden u voor hen die ernstig ziek zijn. Je geeft hen kracht en uw vrede. En we zijn ook dankbaar met Cor en Attie van Doorn over de goede verloop van de operatie. En we bidden u ook voor kracht en een goed herstel. Heer, en in een moment van stilte leggen we voor u neer wat ieder van ons persoonlijk meedraagt.

En trouwe God, we willen samen bidden het gebed dat Jezus onszelf heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam.

krijgen nog even de doelen van de collecte te zien. Voor de Groene Kerk en voor onze eigen kerk. Van harte aanbevolen. En we gaan zo samen ons slotlied zingen. Als u het kunt, staande. Ga met God, want Hij zal met je zijn.

En zo mogen we de week vol vertrouwen ingaan. Laten we daarom gaan met de genade van onze Heer Jezus Christus. En met de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest die met ons allen is.

Welkom terug bij het gewijde muziekprogramma van de Stilog Radio voor Eén Vallei. Gert van den Heuvel en Rina Weren hopen dat u gesterkt bent door de woorden van dominee Agatha van Ginkel. Mocht u natuurlijk nog weer willen beluisteren of terug willen luisteren, u kunt altijd naar onze info, naar info@stilog.nl of www.stilog.nl. Daar kunt u het programma terugluisteren en op de of door willen geven aan de ander. Op de achtergrond hoort u het mooie lied van Leid vriendelijk licht mij als een trouwe wacht. Leid gij mij voort. Geniet daar nog even van. Waardoor het christelijk mannenkoor dit lofzang uit de Heerde dit mooie lied voor u zal zingen.

Ja, hij leidt mij op de weg die wij moeten gaan. En daarom zijn we er blij om. En daarom gaan we ook de Heer loven en prijzen met de volgende liederen. Zing volop Gods lof, gevolgd door de eeuwige God. Drie ene wezen, Vader, Zoon en Heilige Geest. En uw naam moet zij geprezen. Dat kan alleen met de laatste lied uit het blokje. Laat ons hart een loflied zijn.

Misschien bent u helemaal niet in de stemming om de Heer te loven en te prijzen. Hier heb ik ook de volgende liederen voor u uitgezocht. Namelijk, als je in nood gezeten geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet. Gevolgd door het mooie gezang 130. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Dus wat er ook gebeurt, hij weet ervan en zal bij u zijn. Laat dan de stormen maar komen, alles om ons heen nacht worden. Maar God, mijn God, dat zal mij behoeden. Hij houdt over ons de wacht.

Met dit vertrouwen mogen we alleen maar gaan bidden. Het gebed dat hij ons geleerd heeft. Maar ik koos vandaag voor de Larko van Handel. En dat wordt gezongen door het christelijk gemengde zangvereniging Immanuel uit Rhenen. Dan weten we het zeker dat we altijd bij hem mogen schuilen. Want hij is mijn en uw leidsman.

Zo weten we ook dat mijn hulp is van de Heere. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder des Israëls zal niet sluimeren, noch slapen. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal niet des daags niet steken, noch des nachts, noch de maan des nachts. De Heere zal u bewaren van alle kwaden. Van uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Want uw aarde zal ook niet slapen. Hij zal over u waken en wacht. Kijk dan naar omhoog, naar de bergen. Vergeet niet dat hij zegt, ik zie de bergen. En luister dan naar het volgende lied van het Hollandkoor.

prijs uw heilige naam. Daarom heb ik ook nog een paar mooie liederen achteraan gedaan. De eerste is Achter de Wolken. En dat wordt gezongen door het Holland Koor. En daarna kunt u ook nog luisteren naar Ik Zal Er Zijn.

Het is bijna 12 uur en het is tijd om afscheid te nemen van u. Gert van der Heuvel en Rina Weren hebben het hopen dat u met plezier geluisterd hebben. En wij hebben het met plezier gedaan. Wel vertel ik nog even dat we vanmiddag in de programma Middagzon weer een kerkdienst kunt beluisteren. Deze komt vandaag uit de gemeente... uit de hervormde gemeente de Oosterheemkerk te Veenendaal. Hierin zal voorgaan dominee de Abbaas uit Nunspeet. Volgende week in dit programma zal dit kerkdienst komen uit de hervormde gemeente de Scherpenzeel. En in deze week gaat dominee Ouwehand voor. Wij wensen u nog een gezegende week toe. En wat ons betreft tot de volgende keer. Dag!

0: Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot waarmee het land Europese sancties.
2: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbux mee naar school. Die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw die kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. En wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. En de zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Is Link, een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema. Linkmeester van deze week is Henk Gieling.

Alles uit de kast zingt de kast uit Friesland in 1993 en is daarmee gelinkt aan een ander nummer van de kast, wat collega Pieter de laatste keer in Link liet horen. En ik neem die kast vandaag over vanuit het thema in en uit de kast komen. Uit de kast komen, ofwel in goed Nederlands coming out, is een van de meest belangrijkste en soms moeilijkste momenten voor veel homoseksuele, bi- en transgender mannen en vrouwen. Ofwel, hoe en wanneer vertel ik mijn omgeving dat ik niet ben zoals de meeste mensen? Nou, zelf was ik 27 toen het voor mij duidelijk was dat ik homo was. Na een moeizame zoektocht, maar ik was ook blij toen het voor me duidelijk was. En vanuit die blijdschap en verliefdheid die er toen speelde, kon ik de boodschap goed overbrengen. Tot in de jaren 60 bleef homoseksualiteit een onderwerp waar mensen slechts fluisterend over spraken en waarbij de beestjes zeker niet bij de naam genoemd werden. Van de verkeerde kant of handjeklap begonia heette het dan eufemistisch. Nou, die sfeer werd treffend bezongen in het nummer wat ik zometeen ga beluisteren. Nadat de kast een eind heeft gemaakt aan dit nummer Alles uit de kast. Het heeft niks met het onderwerp te maken, maar het is ook wel weer heel toepasselijk, vind ik eigenlijk. Goed, treffend werd deze sfeer ook bezongen door de Beatles in You've Got to Hide Your Love Away. Want met dit lied wilde het kwartet heimelijk hun homoseksuele manager Brian Epstein een hart onder de riem steken.

0: Niet alleen Brian Epstein zat nog in de kast. Voor heel veel artiesten was het not done om voor hun geaardheid uit te komen. Waardoor sommige muziek een extra speciale lading kreeg. Neem bijvoorbeeld het nummer Mad About The Boy van Noel Coward. Coward was homoseksueel. Maar toen hij het nummer schreef was het 1932 en zijn platenmaatschappij weigerde het uit te brengen. Het maakt de cirkel rond, wetende dat dit nummer geschreven is door een homoseksuele man die elk woord van Mad About The Boy meende. Dat vertelde Dinah Washington ooit eens in een interview. Dus ze was zich ervan bewust dat zij dit nummer wel kon zingen, maar dat het in de tijd dat het uitgebracht werd, dat het eigenlijk nooit gezongen kon worden door een man. Als je dat weet, dan luister je toch heel anders naar dit nummer. Mad About The Boy van Noel Coward. Deze uitvoering van Dinah Washington is uit 1965.
1: I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it.

0: Je luistert naar Link. Elke zaterdag van 10 tot 11, een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema. Linkmeester van deze week is Henk Gieling.
1: Het thema van Link vandaag is de kast. We zitten nu nog even in die kast en straks komen we uit de kast. Iemand die zijn hele leven in de kast is blijven zitten is Freddie Mercury, die eigenlijk Farrokh Bulsara heette, de frontman van Queen. Tijdens zijn leven ging wel het gerucht, maar zelf wilde hij daar nooit duidelijkheid over geven. En pas toen in 1991 bekend werd gemaakt dat hij aan AIDS was overleden, kwam hij als daardoor eigenlijk alsnog postuum uit de kast. En achteraf kan je zeggen dat veel nummers die eerder genoemde heimelijke boodschap had, denkend aan nummers als You're My Best Friend en I Want To Break Free. Maar dat nummer is eigenlijk helemaal niet door Freddie geschreven, maar door John Deacon. Ook wel heel bijzonder. In het nummer Lily of the Valley hoorde je Freddie's persoonlijke worsteling in amper 2 minuten. Freddie was deels geïnspireerd door de gelijknamige roman van de Franse schrijver Honoré de Balzac. De tekst zou daarop gebaseerd zijn, maar een ander verhaal over het nummer is meer van persoonlijke aard. Het zou namelijk gaan over de tweestrijd van Freddie over zijn geaardheid. Want op dat moment was hij nog in een relatie met Mary Austin, maar hij zou toen al hebben geworsteld met zijn homoseksuele gevoelens. Misschien is Tussen de Regels Door dat wel een van zijn meest persoonlijke nummers die hij ooit heeft geschreven. Welke artiesten zaten er nog meer in de kast? Wat dacht je van George Michael?

Nog altijd zitten er ongetwijfeld veel homo-artiesten in de kast. Noem maar eens binnen 10 seconden 3 bekende Amerikaanse zangers die openlijk homo zijn. Blijft stil. Ik bedoel maar. George Michael wachtte ook lang naar eigen zeggen om de boulevardpers bij zijn moeder weg te houden. En dit is Freedom uit 1990, een nummer dat hij eerst met Wham had opgenomen en waarmee hij later zijn echte vrijheid kon uiten.

Ah, dit is toch een lekker nummertje. Lang niet gehoord. Heerlijk om weer eens terug te horen hier in Link. Nog een Engelse zanger die er pas na lang draaikonten voor uitkwam. Elton John. Iemand die in zijn lyrics wel heel braaf binnen de commerciële lijntjes bleef. Totdat hij in 1991 dit nummer schreef en uitbracht over de verliefdheid van een homotiener op een andere jongen.

Er zijn ook heel wat talentenjachten geweest waarbij de winnaar te horen kreeg dat het beter voor zijn imago zou zijn om niet uit de kast te komen. Will Young bijvoorbeeld, die het Engelse Idols won.

Ja, wat dacht je dan van de Nederlandse idols? Jim Bakker die won destijds, maar Jamal Lohman startte toen nog in de kast zijn carrière met dit nummer.

Nou, gelukkig is het met beide goed gekomen. Als je dan zo in en uit de kast als onderwerp hebt in Link vandaag, dan kan er natuurlijk één man zeker niet ontbreken en dat is Robert Long. Dat is een boegbeeld van openheid. Al in de jaren 70 had hij groot succes met zijn album Vroeger of Later, waarin hij heel wat heilige huisjes omver schopte. Hij was openlijk homo en bezingt hier de relatie met iemand die ervoor kiest in de kast te blijven zitten.

Ik heb je ontmoet op het Torbekkeplein. Je wachtte op iets, blijkbaar stond er voor niets, blijkbaar. Je leek zo ontroostbaar en eenzaam te zijn. We keken en wachten wat, praten en lachten wat. Toen ik je vroeg

ontbijt, zei je, ik ga nu dan maar. Het was heel erg fijn bij jou, dag, en ik bel je gauw. Uren nog rook ik de geur van je haar. Ik lachte en floot die dag, God, ik genoot die dag. Ik voelde me beter dan sedert een jaar, totdat ik je zag.

vrouw met haar vent. Eerst me zo warm gevoeld, nu me zo arm gevoeld. Ook je adres was me toen niet bekend. Eén

maanden verstom je weer. Plotseling kom je weer, meestal alleen. Als je niet verder kan, dan streel en omarm ik.

0: Overbook.
1: Annie M.G. Schmid. Nou, die had ook lak aan heilige huisjes. Het woord fuck mocht bijvoorbeeld niet worden gebruikt van de omroepbazen. En dat wist ze dan weer meestelijk te tarten door voor de televisieserie Ja, zuster, nee, zuster een liedje te schrijven over de fuck, fuck, fuxia. Oktober 1977. Toen ging de vierde grote musical van Annie M.G. Schmid en Harry Banning in première. En die heette Foxtrot. Het verhaal speelt zich af eind jaren 30 en bevat veel autobiografische elementen van Annie's eigen leven. De hoofdpersoon wordt, net als Annie zelf in die tijd, verliefd op een homoseksuele jongen. Ze wordt zwanger van een vriend van hem en ondergaat een abortus. Dit alles tegen de achtergrond van het opkomend fascisme en de naderende Tweede Wereldoorlog. Maar natuurlijk gelardeerd met de kenmerkend ironische Annie-humor. Zelf noemde ze deze musical iets luchtigs met een afgrijzelijke ondertoon. De homoseksuele jongen werd gespeeld door Willem Nijholt. Een van Annie's liedjes die hij als zijn personage in die musical zingt is Sorry dat ik besta. Willem, in die tijd al jaren openlijk homoseksueel, merkte tijdens de try-outs dat er niet altijd positief werd gereageerd op het lied. Hij deelde dat Annie mee en ook dat hij het moeilijk vond om het te zingen. En Annie reageerde met niet zeuren jongen, je doet pionierswerk. En daar kon Willem het mee doen. Vandaag in de coverbak dit nummer met uiteraard ook de originele versie van Willem Nijholt, maar ook die van Gerard Maarsakker en Paul de Leeuw en Simone Kleinsma die dit nummer als Annie zong in de musical Was getekend Annie M.G.

wij zijn een vlek op het schone tafellaken van de nette erotiek. Voor ons geen achtergrondmuziek, maar de stilte en de schaduw van het portiek. Liedjes klinken om ons heen, zo gewoon en zo algemeen. Als confectie van C en A, altijd Romeo, altijd Julia. Daar is de liefde voor bedoeld, Romeo en Julia. En dit is wat je denkt en voelt.

luistert naar Link. Dit is Link. Linkmeester van deze week is Henk Gieling.

Nou, Els de Schepper uit België kwam op heel veel manieren uit de kast. Nikki Tutorials is een bekende YouTube-ster met miljoenen volgers. Ze laat in haar video's zien hoe je mooi kan opmaken. En ze was veel in het nieuws omdat iemand haar had proberen te chanteren met het feit dat ze ooit als jongetje was geboren en dus transgender was en daar was ze niet open over geweest. Uit de kast komen is dus nog niet vanzelfsprekend. Wat zou het moeten uitmaken van wie je houdt en waarom je daarop beoordeeld moet worden? Dat vraag ik me nog steeds af. En de problemen worden bijna altijd veroorzaakt vanuit religieuze fanatici en angsten. Het gaat toch om liefde? Met Same Love leverden straight rappers Macklemore en Ryan Lewis samen met de openlijk lesbische Mary Lambert in 2013 het statement. When I was in the third grade, I thought that I was gay. 'Cause I could draw, my uncle was and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it

0: Linkmeester van deze week is Henk Gieling.
1: Maar over 40 jaar, wie weet, staan er liedjes op de hitparade. Niet alleen maar over hij en zij, maar ook over hij en hij werd er al gezongen in Foxtrot. Nou, wat is er eigenlijk van deze droom uitgekomen? Is er veel veranderd in de muziekindustrie wat betreft in de muziek openlijk beleiden van wie je houdt? En is het belangrijk of iemand wel of niet uit de kast komt? Dat kun je natuurlijk ook afvragen. Er is nog steeds druk die platenmaatschappijen uitoefenen. Ze zijn immers bang dat de liedjes te exclusief zouden worden en mensen zich er niet in zouden herkennen. Terwijl er nooit wordt gezegd dat heteroseksuele liedjes exclusief zijn.

Er zijn dus de afgelopen decennia wereldberoemde artiesten geweest die duidelijk hebben gezegd niet hetero te zijn. Bijvoorbeeld Elton John, George Michael, Melissa Etheridge en in Nederland herkennen we bijvoorbeeld Claudia de Breij. Nou, als homoseksuele zanger of zangeres moet je vooralsnog een keus maken of en in hoeverre je je geaardheid terug laat komen in je muziek. Eigenlijk is dit gegeven best opvallend, aangezien je als muzikant ook niet hoeft na te denken over of je wel of niet van zingt vanuit vrouwelijk perspectief als je vrouw bent of mannelijk perspectief als je man bent. Maar goed, vlak voordat Sam Smith in 2014 zijn debuutalbum Indie Lonely Hour uitbracht, kwam hij uit de kast. En toen stond hij dus ook voor deze keuze. Op zijn debuut geen liedjes over homoseksualiteit te vinden, omdat hij in deze periode aangaf geen woordvoerder of voorvechter van gelijke homorechten te willen zijn. Toch kwam hij er later achter dat hij eigenlijk ook niet aan het bespreken van dit onderwerp kan ontkomen, aangezien hij nou eenmaal een publiek figuur is en rolmodel. Hij omarmde zijn lot en op zijn album The Thrill of All komt het dan helemaal goed in de muziek, want dan komt hij volledig uit de kast.

Sam Smith was dat met Him. In de musical Rent spant het erom of de twee dames het met elkaar uithouden in Take Me For What I Am. Take Me Or Leave Me.

0: Dit is Link. Elke zaterdag van 10 tot 11 bij Ede FM.
1: Goed, even een soort conclusie die ik toch zou willen trekken. Gelukkig lijkt er dus een nieuwe generatie artiesten opgestaan die het niet langer stiekem over willen doen wie of wat ze zijn. In de videoclip bij Desire bijvoorbeeld van Years and Years mogen ook ho-labies vrijuit flirten. En over zanger Olly Alexander maakte de BBC onlangs zelfs de documentaire Growing Up Gay. En de populaire Troye Sivan is ook zo'n rolmodel. Hij begon op YouTube zonder censuur en nu kust en kietelt de 22-jarige Australiër in zijn clips heel wat af met andere knappe kerels. Nou, in onze land heeft Robert Long veel betekend voor de emancipatie. Daar heb ik straks al bij stilgestaan. En daarna heeft Paul de Leeuw dat stokje dus van hem overgenomen. U hoort hem straks al even in Sorry dat ik besta, maar ik sluit deze link graag af met een heel vrolijk, nietszeggend nummer eigenlijk. Maar ik vond het wel leuk. Paul de Leeuw met een nummer uit 1992 als laatste plaats.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtbux mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Dirk Meijer.
1: Welkom in het programma Mijn Dozijn. Op deze zaterdagochtend trouwens, het programma wordt ook herhaald op de zondagmiddag. En verder kun je altijd weer terugluisteren via Radio Gemist op onze site van Xon of van Eén Vallei Radio. Ik heb een gast vandaag in de uitzending die geboren en getogen is in Pijnakker. En Pijnakker is een dorp, inmiddels in al een grotere plaats, nabij Delft. Haar vader was hoofdschoolmeester van een dorpsschooltje in Oude Leden. En dat is een buitengebied, buiten Pijnakker dus. En ook haar moeder was basisschoolleerkracht in het onderwijs. Ze komt uit een gezin met een oudere broer en zus, maar ze heeft later de middelbare school gevolgd in Voorburg. Het Loo Voorburg, zo op de grens van Den Haag. Daar heeft ze VWO gehaald en toen is ze naar Wageningen gegaan waar ze bosbouw heeft gestudeerd. Daarna heeft ze zich gespecialiseerd. Ze heeft allerlei diploma's gehaald op het gebied van theologie, pastoraat en levensbeschouwing. Ze is docent van de Hogeschool Larestein Velp geworden, waar ze lessen gaf over natuur en natuurbeleving. Haar motto is eigenlijk de verbinding leggen tussen hoofd, hart en handen. Daar gaan we straks natuurlijk het een en ander over horen. In onze regio is ze sinds 2019 werkzaam in de ontmoeting in Bennekom, gelegen aan de Emmalaan. Ze is verbonden, deze ontmoeting. De ontmoeting is verbonden met de Vrijzinnigen Nederland, voorheen de Nederlandse Protestantenbond. En de ontmoeting is een plaats waar spiritualiteit en zingeving samenkomen, waar de gast van vandaag, Roos van Doorn, inspirator en voorganger is.

0: Here comes the sun. En hier zit ook Roos van Doorn. Alsof je zelf de zon bent, Roos. Zo stralend zit je hier voor mij in dit programma Mijn Dozijn. Jouw 12 nummers.
1: Ja, ontzettend leuk eigenlijk. Hele leuke vraag om te krijgen. Wat zijn jouw 12 favoriete nummers?
0: Ja, en hoe is dat proces gegaan bij jou? Hoe ben je tot deze 12 gekomen?
1: Ja, eerst dacht ik, 12 nummers. Dagelijks luister ik eigenlijk helemaal niet zoveel muziek. Dus bij mij eigenlijk altijd vrij stil. Dus ik dacht, kom ik er wel aan 12? Nou ja, je raadt het al. Uiteindelijk heb je natuurlijk veel meer dan 12 nummers.
0: Ja, ja.
1: Dus nou ja, dit zijn de 12 voor nu geworden.
0: Ja, en Here Comes the Sun. Waarom deze van de Beatles? Want de Beatles hebben zoveel gemaakt.
1: Ja, ik ben ietsje te jong om de Beatles echt meegemaakt te hebben. Mm-hmm. Maar dit nummer is denk ik tot mij gekomen via de sinaasappelsap reclame.
0: Oh ja, dat is, elke weg is goed hoor. Als het maar tot je hart komt.
1: Het is zo'n wonderlijk nummer. Altijd als ik dat hoor, word ik een beetje blij van. En het is zoiets, ja, het is ook iets heel moois. Het gaat een beetje over dat het toch elke keer weer een nieuwe dag is. En,
0: ja.
1: En ik word er gewoon altijd instant blij van.
0: Dus, het is een mooi nummer. En ja, het is een van de beste nummers van George Harrison. Want je hoort zijn stem. En George Harrison heeft heel veel met India gehad.
1: Oh, kijk
0: in zijn leven.
1: Ah, dat wist ik niet.
0: Wat
1: een mooi bruggetje.
0: Je hoeft ook niet alles te weten, maar je weet het wel. Dus een mooi bruggetje naar het volgende nummer.
1: Ja, Jai Ho. Ja. Dat is een nummer van A.R. Rahman. En die meneer maakt filmmuziek. En zijn filmmuziek vind ik vaak heel mooi. Dit nummer van Jai Ho komt uit Slumdog Millionaire. Maar hij heeft ook de filmmuziek gemaakt van The 100 Feet Journey. Mm-hmm. En als ik die film zit te kijken, dan denk ik gewoon gelijk, wauw, dit is mooie muziek. Zo mooi is zijn muziek.
0: Ja. Dus, ben je overigens ook een filmliefhebber?
1: Nou, niet in bijzonder. Gewoon af en toe een filmpje.
0: Ja. Maar deze is dus blijven hangen. Deze filmmuziek.
1: Ja, zeker. Enorme levenslust straalt dit nummer uit, vind ik.
0: Nou, ik ben benieuwd. Dan gaan we daarnaar luisteren. En daarna, over levenslust gesproken, hebben we een nummer van ABBA. Take a Chance on Me.

0: Ja, je luistert naar het programma Mijn Dozijn. En als gast tegenover mij zit Roos van Doorn. Trouwens, de techniek wordt verzorgd door Henk Gieling. We zitten hier gezellig met z'n drieën in de studio. En we hebben lekker geluisterd naar muziek van ABBA. Zo'n heerlijke meezinger. Ja. Roos, waarom dit nummer van ABBA?
1: Ja, nou, ik dacht, er moet in ieder geval iets van ABBA in. En dat het dit nummer geworden is, het was een close call van een heleboel anderen ook. Ja. Maar de muziek van ABBA vind ik echt iets bijzonders. Het is al zo oud en elke keer... Als ik dat hoor, ja, ik krijg altijd nog een beetje zo weer de vrolijke kippenvel ervan, zeg maar. Ja, en dus hoe ze dat gedaan hebben, ik weet het niet.
0: En ABBA was een groep die populair was in de 80 jaren. Ja. Dus dat was in jouw leeftijdsfase zo?
1: Ik was er ietsje te jong voor, maar we hadden wel een bandje, denk ik, wat we opzetten in de auto op vakantie. Juist. En dan is het zo'n bandje wat heel vaak draait en dan zakken die nummers er wel goed in, ja.
0: Ja.
1: In de tijd dat je eigenlijk nog geen Engels spreekt, dus dat is ook altijd grappig.
0: Ja. En het is vrolijke muziek.
1: Enorm, ja. Ja.
0: En nu Jason Mraz.
1: Ja, Three Things. Dat is een ogenschijnlijk blij nummertje als je alleen luistert naar de muziek. Maar hij zingt over, ik doe drie dingen als mijn leven instort. Ten eerste hartverscheurend huilen, want als ik dat niet doe, dan begint er geen nieuw hoofdstuk. Ten tweede, ik doe mijn ogen dicht en ik zeg dankjewel voor alle momenten in mijn leven. En ten derde, ik sta even stil, ik adem, ik buig me en dan sluit ik dat hoofdstuk. En dan zingt hij ook weer zo heel blij, drie kleine dingetjes. Maar het zijn natuurlijk helemaal geen kleine dingetjes, het zijn enorm grote dingen. En dat vind ik heel mooi, dat hij zo'n groot onderwerp zo licht kan brengen. Ja. Stef Bos heeft dat ooit een keer gezegd. En die had het misschien wel weer van iemand anders. Dat de zware dingen in het leven moet je licht brengen. Nou, dat is Jason Mraz gelukt, denk ik, met dit
0: dat
1: nummer.
0: Dat is hem in dit nummer zeker gelukt. Is het zelf ook een optimistische man, Jason Mraz?
1: Ik heb geen idee, maar het moet haast wel. Want het hij heeft heel veel van dit soort nummers die licht klinken. Maar waarbij hij wel eventjes dingetjes aantikt. Dat je denkt, ja, die heeft wel iets meegemaakt. Dat kan niet anders.
0: We gaan daar naar luisteren. En vervolgens hebben we dan Kermit met de Rainbow Connection.

0: De mooie kikkergeluiden waren dat van Kermit de Kikker. Ja. En, lekker vals en toch interessant, hè?
1: Ja, ik vind de Muppets echt geweldig. De Muppets films dan. En dat, jij vroeg net al aan mij, oh, dit is zeker uit je jeugd. Maar dit is uit mijn volwassen leven. Mm-hmm. En ik vind de Muppets films heel gaaf in hoe ze eigenlijk ook heel vaak levensvragen ook weer op een heel lichte manier aantikken. Maar ook weer echt met diepgang. En de Muppets vind ik gewoon heel erg grappig om naar te kijken. Dus dat sowieso. En ja, dit gaat dan over de Rainbow Connection. Voor mijn gevoel gaat het over het verlangen. Gewoon echt het diepe verlangen wat je kunt hebben. En dat je dat ook mag koesteren. Ook al is het misschien niet helemaal rationeel.
0: Ja. Ja. Mooi. Ja. Diepe verlangens die je kunt koesteren. Ook al is het niet helemaal rationeel. Waar denk jij dan aan?
1: De liefde natuurlijk.
0: De liefde. Oké. Ja, ik denk, wat bedoel je nu? Maar
1: nou, nee,
0: is de
1: ik bedoelde toen ik dat zei niet iets in het bijzonder. Maar nou, wat ik bedoel is dat je je kunt verbinden daarmee. Het maakt eigenlijk helemaal niet uit wat het is. Maar dat je je kunt verbinden met je diepste.
0: Dat je kunt erkennen dat er een type verlangen is wat niet altijd kan worden beantwoord. Maar dat er wel is.
1: Ja, en dan sluit je je aan bij de Lovers and the Dreamers. Dus het gaat ook over grote verlangen naar wereldvrede en al dat soort dingen.
0: Ja. Ja. En muziek kan je daar zeker bij helpen.
1: Zeker, zeker. Ja.
0: De volgende, dat is Brave.
1: Ja, dat is echt een ode aan jezelf uitspreken voor mij.
0: En dat doet Sarah Bareilles, als ik het goed uitspreek.
1: Klopt. En dat heb ik zelf ook wel echt moeten leren. Maar inmiddels denk ik, het is eigenlijk over het algemeen heerlijk als mensen echt welgemeend kunnen zeggen, oh, zo voelt het voor mij. Of dit is wat ik het allerliefste doe. Of dit maakt me gelukkig. En dan zonder oordeel naar anderen die dat misschien anders willen. Maar echt trouw blijven aan jezelf. En dat jouw verhaal, hoe dan ook, er ook mag zijn. Hoe afwijkend dan ook. Of hoe verontrustend misschien voor de omgeving. Daar gaat het liedje over.
0: Ja. En hoe ben je op het spoor gekomen van dit nummer?
1: Ja, weet ik niet meer precies. Het komt dan per ongeluk voorbij. En dan opeens dan denk je, hey, dit is gaaf.
0: En dan ben je
1: nummer.
0: Er gevoelig voor en dan pak je het.
1: Ja, en er zit ook hele grappige clip bij. Met mensen van allerlei vormen en formaten die helemaal gaaf gaan dansen, helemaal vrij. Dat is echt super.
0: Nou, daar moeten de luisteraar maar eens eventjes klikken op YouTube. Bij dit nummer Brave van Sarah Bareilles. En daarna hebben we een Zweeds nummer van John Hendrik Fjällgren.

0: De laatste klanken. De laatste klanken. Ja, dit waren echt de laatste klanken. Eigenlijk zonder om maar zo tussen te zitten, maar het gebeurde. Dit was een mooi Zweeds nummer. Niet in de Zweedse taal, maar ja, wat was het wel eigenlijk?
1: Ja, wat hij precies zingt heb ik pas later gehoord. In eerste instantie sprak dit nummer gewoon tot mij gewoon met de klank. Hè? Dus, en dat vond ik eigenlijk wel grappig. Want meestal als ik nummers mooi vind, dan hecht ik wel aan wat er gezegd wordt. En of dat mooi gezegd wordt en dat soort dingen. Maar hier heb je helemaal geen begrip nodig van wat gezongen wordt. Want er gaat gewoon recht je hart in. Dus dat is super, super gaaf.
0: Je hebt er geen woorden voor nodig, hè?
1: Nee, om het te begrijpen helemaal niet.
0: En dat heeft niet alleen met de muziek te maken, ook de stem, het gebruik van de stem.
1: Ja, die keelklanken. Ja. Ja, dat klopt, ja. Ja, dat kennen wij eigenlijk niet, hè? Nee. Maar dat in de Scandinavische landen hebben ze dat wat meer, ja. Ja. Dus dat is super. Net zei je collega, jij gaat zeker vertalen waarover die zingt, maar ik denk dat de vertaling gewoon is auw. Dus dit is een lied voor als je pijn hebt.
0: Ja, ja. Het heeft ook veel melancholie in zich.
1: Ja, ik heb laatst de vertaling wel gelezen hoor. Dus het gaat inderdaad over iemand die een vriend verliest aan de dood. Maar ook zonder dat je dat in je hoofd hebt, is het prachtig. Goed voor je hart volgens mij, om hiernaar te luisteren.
0: Ja, je kunt je helemaal verplaatsen in dit type muziek. En ik denk dat dat ook geldt voor de volgende. Dat is het koor Kantus.
1: Ja, die zit een beetje in dezelfde lijn eigenlijk. Ja. Ook Scandinavisch, ook die keelklanken, dat vind ik super mooi. En hier zit ook een hele mooie opbouw in het nummer. En dan komen de drums er op een gegeven moment mee, zo die aardeklanken. En hier gaan we een beetje van persoonlijk leed naar het leed van de wereld, zal ik maar zeggen. Kyrie, ontferm u. Ik denk dat onze wereld wel een beetje ontferming kan gebruiken.
0: Ja, jij bent inspirator, voorganger van de ontmoeting in Bennekom. En jij inspireert natuurlijk ook mensen en jij gaat hen ook voor.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja. Ja, kun je daar iets over vertellen? Over je werkzaamheden voor de ontmoeting in Bennekom? Want het seizoen gaat straks natuurlijk ook weer beginnen.
1: Ja, dat klopt, ja. Dat is gelijk een hele grote vraag. Nu moet ik even snel kiezen. Ik kies eventjes voor de muziek. Dus in dat werk is muziek ook heel belangrijk. Ja. Dus muziek is ook echt een drager voor gevoelens. En als je met elkaar ruimte kan maken om dit soort stukken van het leven, wat het leven als mens nou eenmaal is, met elkaar ook kunt doorvoelen, dat heeft echt iets heel bijzonders. Dat is toch net anders dan dat je in je eentje thuis naar een nummer luistert, bijvoorbeeld. Ja.
0: Dus muziek kan ook tijdens bijeenkomsten heel verbindend
1: werken. Heel belangrijk en heel verbindend. Ja, en vind ik ook heel leuk om op die manier naar muziek te luisteren. Want wat helpt op dit moment in een viering bijvoorbeeld om mensen te laten landen of te laten openen of om ze een beetje pit en spirit mee te geven? Nee,
0: kijk,
1: dat is heel leuk. Ja.
0: Een beetje spirit. Nou, laten we eerst dan luisteren naar Kantus en daarna krijgen we heel veel spirit van Beyoncé.

0: iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. De persoonlijke top 3.
1: Ja, de persoonlijke top 3 wordt heel formeel officieel aangekondigd. We zijn daarbij beland. Wat gaat zo'n uurtje snel, hè, Roos?
2: Nou, ontzettend. Ja, heel leuk.
1: Dat komt ook door de muziek, hè? Dan is tijd, krijgt opeens een andere dimensie.
2: Ja. Ja, mooi.
1: Zeker als het je eigen muziek is. En dit is jouw lijst. En we komen nu bij de top 3.
2: Ja.
1: Om het eventjes in hitparade termen te vertalen.
2: Ja.
1: Is het ook in die zin een lijst van nu komen de meest favoriete 3 stukken? Of
2: ja en ook nee. Dus ik zat te denken.
1: Both
2: eigenlijk
1: sides,
2: is
1: nou.
2: Natuurlijk elk nummer staat op 1 op een ander moment in je leven. Dus als je heel verdrietig bent, dan heb je echt een verdrietig nummer. En dan staat die op 1, dan ga je geen blij liedje. En andersom. Hè. Dus elk nummer kan op 1 staan. Maar dit zijn wel 3 hele mooie. Ja.
1: Dus een meervoudig dozijn. We komen aan bij jouw nummer 3. Vertel daar iets over.
2: Ja, Spirit, dat gaat echt over de oerkrachten die er is. Die je in jezelf kunt aanboren.
1: Oh ja, die hadden we inderdaad nog niet gehad. Dat is Beyoncé. Nummer 4.
2: Ja, maar dat is natuurlijk wel af en toe een beetje gedoetje. Die raak je wel eens kwijt. Nou, als ik dit nummer luister, dan voel ik hem weer. Dus dat gaat eigenlijk over de innerlijke stem die je roept.
1: Ja. Dat brengt je weer terug op je eigen rails.
2: Ja, zeker. En we hoorden het nog net voordat hij weggedraaid werd. Be one with the great I am. Zie ik ze dan. Dus ik hoor dan gelijk in de christelijke traditie de godsnaam. Hè? Ik ben die ik ben. Maar ik ben, dat echt gewoon zeggen, los van welke religieuze traditie dan ook, echt voelen ik ben. Dat is enorm bekrachtigend. En dat gaat niet over ego, maar juist dat je voelt dat er iets is wat er in je leeft. Dat is eigenlijk heel wonderbaarlijk. En dat je daar gehoor aan kunt geven. Nou, dat is wat ik voel bij dit
1: nummer. Is dan voelen in verbinding met de rest van de wereld.
2: Ja, ja.
1: Na dus, deze korte stilte gaan we over naar de nummer 3.
2: van de Arvo Peert, Beatitudes.
1: Dat is ook wel contemplatieve muziek, zoals het mooi
2: ik
1: heet.
2: Zou bijna zeggen, het gaat over hetzelfde, maar dan op een compleet andere manier. Ja. Het is heel ingetogen, heel veel dissonanten. En het lukt me niet altijd, maar als het me lukt om me hier echt open voor te stellen en me door al die dissonanten, door alles wat zo wringt, aan te laten raken, dan is dat iets heel kwetsbaars en heel heiligs eigenlijk ook.
1: Ja.
2: En het gaat over de zaligsprekingen van Jezus, waarin hij heel opmerkelijke dingen zegt, zoals zalig de verdrietige, de arme, wie er vervolgd wordt. En dan denk je hoofd meteen, zegt hij nou, dat kan je niet begrijpen met je hoofd. Maar als je naar deze muziek luistert, dan kan je het wel met je hart begrijpen dat daar iets in zit. En het allermooiste vind ik dan aan het eind het amen. Dat hele koor zegt dat helemaal volmondig. En amen is natuurlijk ja, dus ja zeggen. Hm. Nou, als je ja kunt zeggen tegen het leven waarin dit ook allemaal voorkomt. Dat is pijnlijk en heilig en kwetsbaar en groots tegelijk. En dan dat volle orgel erachteraan als een soort van waterval,
1: Ja, mijn volgende vraag zou zijn, maar die is inmiddels al beantwoord. Waarom deze uitvoering?
2: Nou, hierom dus.
1: Hierom. Ja. En het is een uitvoering van het koor van de King's College Cambridge in Engeland. En het nummer heet The Beatitudes. En vervolgens horen we de nummer 2 van Emilia Jones. En zij zingt over de beide kanten. Both Sides Now.

0: de laatste pianoklanken sterven ook weer weg.
1: Ja, dan kan je alleen maar diep zuchten na zo'n...
0: Ja, maar we hebben ook hier weer genoten van deze muziek. Van deze uitvoering ook, moet ik zeggen. Mozart,
1: ja.
0: Nou.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja, ik vind het prachtig hoe dit lied zingt over kunnen dromen, over de liefde en het leven. En dat het ook elke keer weer anders is. Dus de mooie en de pijnlijke kant van, dat je die allebei kunt zien. En ik vind het zo grappig. Eigenlijk zingt ze, ja, ik begrijp het nu een beetje beter, eindelijk. Maar tegelijkertijd, ik begrijp het nog steeds niet. Ja. Dus dat het in de essentie die dingen nog steeds een mysterie voor ons blijven. Dat mag. Dat het gewoon een geheim mag zijn. Waar je misschien soms dichterbij komt in je leven en dan weer vanaf beweegt. Something's lost and something's gained in living every day. Ja.
0: Dat is wel mooi, hè? Het is een oud lied van Joni Mitchell. En ja. Het speelt altijd en zal altijd blijven spelen. Dus het is echt wat je noemt een evergreen.
1: Ja, ja, prachtig. Ja.
0: Emilia Jones was dit. En ja, Roos, we hebben een hele mooie uitzending gehad. We sluiten straks af met jouw nummer 1, om het zo maar te zeggen. Wat mij opvalt aan jouw lijst, dat het en gevarieerd is. Zowel de wat lichtere popmuziek als ook klassieke muziek. Wat verder ook opvalt, geen enkel Nederlands stuk zit erin. Wat betekent dat?
1: Ja, dat ik er toevallig niet aan gedacht heb om Akda en de Munnik ook er even bij te pakken.
0: Oh, en welk nummer zou je dan willen horen? Ja, niet dat we dat nu doen, maar... Nou, jij bent een fan van Akda en de Munnik.
1: Nou ja, even kijken. Ze hebben zo'n nummer, dat gaat over de wind, die hem steeds vooruit... die kan ik nou even niet opkomen, nou zit dat andere nummer in mijn hoofd. Maar...
0: Oh, maakt ook niet uit. Akda en de Munnik
1: vind ik ook prachtig.
0: Een leuk duo.
1: Ja,
0: juist,
1: zeker.
0: Juist.
1: Zeker.
0: En als je thuis bent, wat voor type muziek laat je dan horen? Welke muziek vind je mooi naast deze muziek?
1: Ja, dus bij mij thuis, je zei het al eventjes, eigenlijk vaak stil.
0: Ja.
1: Als ik muziek opzet, dan heb ik wel echt een bepaalde stemming, zeg maar. En dan zoek ik daar muziekje bij wat daarbij past. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus dat gebeurt af en toe, maar niet altijd heel vaak. En zeker niet standaard als behangetje. Ja, een enkele keer als ik...
0: Nee, dat is wel leuk echt, dat je dat zegt. Muziek is voor jou geen behang.
1: Nee.
0: Muziek is echt een voertuig om ervoor te zorgen dat, zoals jij dat zo mooi zegt, hoofd, hart en handen kunnen samenvallen.
1: Ja, het helpt echt om de dingen te kunnen doorvoelen. Ja. Ja, zeker.
0: Geen behangmuziek. Ja. Je hebt niet de radio gewoon op de achtergrond.
1: Nou, nee, enkele keer. Als ik heel lang ga koken in de keuken of zo. Of ik heb een klusje wat een beetje meditatief is. In de zin van veel herhaling en langdurig. Dan is het fijn om een beetje arbeidsvitamine op te zetten. Maar,
0: ja. Nu, de laatste. De spelsongs.
1: Ja. Dat is een zegen. Het leek me wel mooi om daarmee het uur af te sluiten. En het gaat over de natuur. En over hoe kostbaar die is. En hoe de moeite waard om te leren kennen. En dat je in de natuur ook steeds aspecten van het leven en van jouw eigen leven eigenlijk tegenkomt. En dat is voor mij ook iets heel belangrijks. Dat ik weet en me daarmee blijf verbinden dat ik daar onderdeel van uit maak. Dat we niet zo anders zijn. Een lied vol verwondering over het leven hier op aarde.
0: Juist. Een heel diep besef. En daar sluiten we dus mee af. Ik dank Henk Gieling en natuurlijk onze gast van vandaag, Roos van Doorn. Volgende week is er weer een Mijn Dozijn.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kinahan wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
1: Van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.

Goedemiddag luisteraars, heel hartelijk welkom bij het programma Middagzon van Stilok op 1 Vallei. We zijn bij u tot 7 uur met dit programma Middagzon. Om 5 uur hopen we een kerkdienst uit te zenden vanuit de hervormde gemeente Veenendaal, vanuit de Oosterheemkerk. Voorganger in deze dienst is dominee Baas uit Nunspeet. Tot 5 uur kunt u luisteren naar gevarieerde geestelijke muziek. We beginnen met Vader in de Hemel van Jubilate Deo uit Woudenberg. En Remco Hackert zingt Lichtstad met de Paarlen Poorten.

Om 5:00 gaan we luisteren naar de middagdienst. Die komt vanuit de Oosterheemkerk in Veenendaal. De voorganger is dominee Abbaas uit Nunspeet. Tot 5:00 kunt u nog luisteren naar gevarieerde geestelijke muziek. En ik heb nog een gedicht voor u. Na het gedicht kunt u luisteren naar het Hollandkoor. Zij zingen het lied Ik zal er zijn. Het gedicht is van Marie de Haan en het gedicht heet Altijd. Niemand kent de dag van morgen. Maar zo zegt God in zijn woord, maak je daarover maar geen zorgen. Leg je leven in mijn hand. Wat de toekomst brengen zal, ik zal je geleiden. Ik ben met je alle tijden. Tijden van verdriet, tijden van vreugde, tijden waarin je geen licht meer ziet, tijden van enkel maar strijd, tijden van eenzaamheid, tijden van verborgen pijn. Altijd, ja altijd, ik zal met je zijn.

Zo dadelijk schakelen we over naar de hervormde gemeente Veenendaal, naar de Oosterheemkerk. Daar komt de rechtstreekse kerkdienst vanmiddag vandaan die wij voor u uitzenden. Voorganger in deze dienst is dominee A. Baas uit Nunspeet. Vanuit de studio in Veenendaal wens ik u een goede en gezegende dienst toe en graag tot straks.

Goedemiddag gemeente en gasten. Hartelijk welkom iedereen hier in de Oosterheemkerk of thuis. Omdat we elkaar helemaal aanvullen met waar dan ook vakantie. Dat je toch bij de gemeente aan mag sluiten. Van harte welkom, ook via de livestream. Als je deze dienst bijwoont. In het bijzonder als je hier voor het eerst of als gast aanwezig bent. In deze dienst gaat dominee Baars uit Nunspeet voor. We bereiden ons voor op deze dienst door het zingen van lied 355 uit Op Toonhoogte. Heer, wij zijn bijeengekomen. En psalm 36 vers 3 uit de nieuwe psalmbereiding. Bij u, Heer, is de levensbron. En namens de kerkraad wens ik iedereen hier en via de livestream rijk gezegende dienst.

Gemeente, laten we stil worden tot God. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus de Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen van de aarde. Amen. Hoe lieflijk zijn uw woningen, mijn ziel verlangt. Gemeente, laten we hiervan zingen met de woorden van Psalm 84, de eerste twee versen uit de nieuwe psalmberijming. Psalm 84, 1 en 2.

Gemeente, beleiden wij op deze dag in deze dienst in gemeenschap met de kerk van alle tijden en aan alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Dat doen wij vanavond met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En laten wij daarna samen zingen lied 426, het eerste en het vijfde vers, eeuwig woord. U willen wij bezingen, God uit God en licht uit licht. En wat er verder volgt in 1 en 5 van lied 426. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere, Jezus, de Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. Vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is. En op de derde dag opgestaan is naar de Schriften. Opgevaren naar de hemel, zit hij aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en zal komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Zijn rijk zal geen einde hebben. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding der doden en het leven van de eeuw die komt. Amen.

Voordat we uit de Bijbel gaan lezen en horen naar de uitleg, laat ons samen bidden om de opening van het woord, de verlichting door de geest. Heere, wat een genade om hier weer in de samenkomst van uw gemeente te zijn. De gemeente die wekelijks hier mag bijeenkomen, verbonden met andere plekken in dit goede dorp, in ons land en wereldwijd op deze eerste dag van de week, dag waarop we het heil vieren. Vader, het heil wat u ons in uw lieve Zoon, onze Heere en Heiland, hebt geschonken. In zijn komst in deze wereld, we hebben beleden in verwondering, een mens geworden, Immanuel, God met ons. En alles wat geschied is in die machtige heilsdaden, kribbe, kruis en opstanding. En dat uw gemeente ook vandaag hier in Veenendaal en allen die met ons verbonden zijn, wil onderwijzen, inscherpen de rijke betekenis van die machtige heilsdaden, opdat wij zullen leven op die toonhoogte, de toonhoogte van het beleiden van de kerk. Wees met ons allen zoals we hier vanavond bijeen zijn. Dat wij de weg gaan van uw gemeente, pelgrims, op weg naar huis. Het einde van die lange reis en die bange strijd is nabij. Het is de laatste uren. Houd ons waakzaam en geef dat we zo een verwachtingsvolle gemeente zullen zijn. Heren, wij zijn arm en schuldig. En uit de diepte van ellende, de ellende van deze tijd die wij beleven, roepen wij u aan. Schep in ons een rein hart en vernieuw in het binnenste van ons een vaste geest. Geef ons niet over aan de geestdrift van onszelf. Maar wij danken u dat u ons door uw Heilige Geest de rechte weg wijst. En dat u ook vandaag van een dode kerk een levende kerk maakt. Van een zwijgende kerk een sprekende kerk. Laat niemand van ons alleen en zegen ons allen. In luisteren, in verkondiging, in het geven van onze gaven, in het zingen van de psalmen en de liederen, dat alles mag zijn tot eer van u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Drie ene God te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij openen de Heilige Schrift in het boek van de psalmen, psalm 27. Psalm 27 willen wij lezen. Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op mij afkwamen om mij levend te verslinden, mijn tegenstanders en mijn vijanden, struikelden zij zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut in dagen van

niet af in toorn. U bent mijn hulp geweest. Laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, o God van mijn heil. Want mijn vader en moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg. Leid mij op een geëffend pad omwille van mijn belagers. Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en mensen die briesen van geweld. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de Heere, wees sterk en hij zal uw hart sterk maken, ja, wacht op de Heere. Tot zover. Het woord van God, zalig zijn wij als we het horen en ter harte nemen, ons leven daarna richten. Amen. Gemeente, deze psalm vraagt onze aandacht. De eerste helft, maar ook niet los van de tweede helft. Ik heb geen tekst in het bijzonder. Hoe kun je een psalm helemaal verknippen? Maar we hopen toch de diepe gedachten eruit te leren, te oefenen. Opdat psalm 27 niet alleen een psalm van David zal zijn, maar ook van vul uw naam maar in. Psalm 27. Voordat wij horen naar de uitleg en de toe-eigening, willen we samen zingen lied 278... uit de bundel Weerklank, lied 278. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven in deze dienst. Voor de collecties en het zendingswerk kunt u het geven via de Kerk in Oost-app of de collectezakken die bij de uitgang van de kerkzaal staan. De eerste is bestemd voor diaconaal werk in Libanon, waar veel mensen in armoede leven en op de vlucht zijn. Mooi dat dat de eerste collecte is, de diaconale collecte. De tweede is bestemd voor het pastoraat. En de derde is de GZB zomercollecte. Dit jaar bestemd voor voorgangers in Peru. Mag ik de collecte van harte aanbevelen. Laten wij nu zingen lied 278.

Psalm 118, vers 7 en 8 willen wij zingen in antwoord op de preek. Psalm 118, 7 en 8 uit de oude berijming. Gemeente van God te Veenendaal, bijeen en allen die ook met ons verbonden zijn. De psalm die in dit uur onze aandacht vraagt is bekend. Tenminste, dat denk ik zo bij wel misschien in ieder van ons. Ook wel een geliefde psalm. Als ik aan u zou vragen welke psalmen zijn geliefd, dan noemt u misschien ook wel die 27e psalm. Dat komt natuurlijk om dat 7e vers uit de oude berijming. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop en mijn moed gebleven? En dan hoor ik mensen wel zeggen, als ik mijn geloof toch niet had, dominee. En ik denk dat ze dat dan wel goed bedoelen. Begrijp mij ook goed. Maar zullen we nou Psalm 27, dat 13e vers, is wat nauwkeuriger lezen. Als we de psalm zo voor ons hebben. Want naar mijn bescheiden mening staat daar toch wat anders dan als ik mijn geloof niet had. Laten we lezen. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Nou, en dat staat er nog niet eens, dat staat schuin gedrukt. Nog een keer. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden. Dus niet alle aandacht voor ons geloof, voor mijn geloof, maar alle aandacht is gericht op de goedheid van de Heere. Alle aandacht op de Heere God zelf gericht. En daar zet deze psalm eigenlijk ook meteen mee in, hè? Kijk maar in die eerste verse. De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? We zien de dichter voor ons staan in het ruige leven. Hoog op een rots staat hij. En ik begrijp het best, we kijken een beetje tegen hem op. Voor wie zou ik vrezen? Voor wie? Dat het is best kras uitgesproken. Ook een beetje uitdagend. Tenminste, voor mij wel. Een sterk en een heel stoer geloofsvertrouwen. Tjonge, jonge. We kijken elkaar aan vanmiddag en we kijken de dichter een beetje aan. En we zeggen, nou beste man, maak dat maar eens waar. In het ruige leven van alle dag. Momenten genoeg om bang te worden in mijn leven. Ook vandaag de dag. En vul dat zelf maar in. Angst vanwege de uitslag van een onderzoek wat u moest ondergaan of jij. Angst voor oorlog. Dominee, wat denkt u van dat de aarde door vuur zal vergaan? En dan zit er natuurlijk een hele gedachte achter van krant lezen en alles wat er gaande is in de wereld vandaag de dag. Angst. Angst voor de gevolgen van die klimaatsverandering. Angst voor, vul maar in, als golven overspoelen angsten het strand van ons leven. En laten we eerlijk zijn, ook in de kerk houden we eigenlijk helemaal niet zo van dat heldendom. Trouwens, het beeld van een held komt in de Bijbel nauwelijks voor. Helemaal niet voor een gelovend mens. Wij spreken nog wel eens van Hebreeën 11 als de galerij van de geloofshelden. Wie dat verzonnen heeft, die moet zijn huiswerk overdoen. Wat dat betreft, broeders en zusters, is er maar één geloofsheld. En dat is onze Heere Jezus Christus. God, ja,
Hij is een held. Van hem wordt zo gesproken, maar van geen mens, geen gelovend mens. Toch, Psalm 27. Dominee, is dat toch niet wat overmoedig? Zo van ik ben voor niets en voor niemand bang. De hele wereld en alle mensen kunnen als een leger om mij heen staan. Ze kunnen me een oorlog aandoen, maar ik vrees niet. En weer kijken we elkaar een beetje aan en zeggen, laat die wat toontjes lager zingen. Let op, straks valt zo iemand door de mand. We hadden het net over nauwkeurig lezen, met het oog op vers 13. Dat wil ik nou nog eens onderstrepen. Nauwkeurig lezen. Het begin van de psalm. Ik ben... Nee, de Heere is. Eenmaal, tweemaal. Tot tweemaal toe. De naam des Heeren. De naam is het eerste woord gemeend in deze psalm. En de dichter kent die naam des Heeren. Hij kent de Heere bij zijn naam. Wij kunnen misschien wel eens wat lang rondkijken in ons leven als daar zorgen zijn. Angsten. Als we pijn lijden, hoe dan ook. Dat je wat angstig om je heen kijkt. En dan ineens dat je het ziet. Dat je hem ziet. In de samenkomst van de gemeente. Je stille tijd op je slaapkamer. Bij een open Bijbel. In een gesprek met deze of gene. Dat je ineens hem ziet en hem ontmoet. De God van het verbond met Israël. Die God op wie je echt kunt bouwen, op wie je echt kunt rekenen. Uw naam is Ik Ben en ik zal er zijn. En dat je daar houvast aan krijgt, meer houvast aan krijgt. Hij die er is, gemeente, ook als er niets en niemand meer overblijft. Met hem begint de psalm. Let wel, de Heere is. En uit de kennis van die naam put de dichter moed. Hij schept als het ware moed uit die naam des Heren. Aan die naam ontspringt ook zijn dapperheid. En met deze inzet van de psalm is ook de toon gezet. En u heeft het al begrepen en jij. Met die naam heeft de Heren zich ook aan ons verbonden. In die naam werden wij gedoopt, ondergedompeld. Ik ben de Heere, jouw God, uw verlosser, uw bevrijder. Wij mogen weten van Christus die ons van alle machten en krachten ten kwade heeft verlost en bevrijd. En daarom mogen we tegen elkaar zeggen, ook op deze zondag hebben wij goede moed. Dat is geen grootspraak van zing maar eens een paar toontjes lager. Maar daarom vanwege die naam des Heren hebben wij goede moed. Omdat Hij met ons is. Omdat Hij er is en zal zijn. Vandaag en morgen. En als er nou nog iemand het waagt om te zeggen, ik vind het nog allemaal maar grote woorden en hoge woorden. Dan zeg ik vrijmoedig. Al de woorden die ik nu daarvoor gebruikt heb, ze schieten nog te kort om uitdrukking te geven aan wat en wie de Heere is. Dat bent u toch wel met mij eens? Al die woorden geven nog niet aan wie de Heere is in zijn grootheid, zijn hulpvaardigheid en zijn genade en goedheid. De grote en de hoge moed vanwege de naam des Heeren. Laten we wat verder lezen. De Heere is mijn licht. Daar zit iets in van de nacht is voorbij. De nacht van de zonde is passé. O zeker, dat licht van God was een ontdekkend licht. Gods licht openbaart en openbaarde ook in mijn leven wat verborgen werd en
We kunnen soms veel verbergen in ons leven. Maar licht, gemeente, dat stelt ook in de ruimte. Als het licht aangaat in een duistere ruimte waar je het benauwd krijgt. Gelukkig. De Heere is mijn licht, bevrijdend licht. En die naam des Heeren is een duisternisverdrijvende naam. Dat doet ons natuurlijk denken aan de woorden van Jezus tot die blind geborene die genas en de omstanders. Ik ben het licht der wereld. En wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen. En wie de Heer Jezus als het licht mag kennen, ook hier in ons midden, die begroet hem ook vol vreugde. Die zegt amen. In Amstelveen, onder de rook van Amsterdam, was er een broeder. En soms als ik zoiets dan zei, dan riep hij als enige halleluja. Wij zijn dat niet zo gewend, dan vallen we uit de toon. Maar het zou wel eens mooi zijn als je dat gewoon eens beaamt. De Heere is mijn licht en mijn heil. Halleluja, voor wie zou ik vrezen? Hem begroeten, vol vreugde. Mijn licht en mijn heil. Weer dat bevrijdende. Wij worden vaak wel eens wat in het nauw gedreven. Ons verleden en het heden en de zorgen die we soms hebben over de toekomst van onszelf, van de onzen. Zorgen die kunnen soms aan ons hangen als gewichten. Ze bezwaren ons, zonden. Wat kunnen ze benauwen? Maar nu is de Heer mijn licht en mijn heil. Hij is mijn heiland. En waar hij verschijnt, gemeente, en waar God zijn aangezicht over ons doet lichten en ons zijn genade bekend maakt, daar herleeft een mens. Daar knap je echt van op. Daar sta je van op tot vreugde. Waar de Heere verschijnt in zijn goedheid en genade met zijn heil, daar is vergeving en vernieuwing. Daar is nou wedergeboorte. Ja, waar de Heere verschijnt, vergevend, vernieuwend, daar vindt wedergeboorte plaats. Vernieuwing van je leven. Dan hoeft niets meer bij het oude te blijven. Dat is mooi. We denken wel, hier kom ik toch nooit. Waar de Heere verschijnt, daar blijft niets meer bij het oude. Wedergeboren worden tot een levende hoop. De Heer is mijn licht en mijn heil en mijn levenskracht. Dat betekent hier zoveel als de vesting van mijn leven waar ik me veilig weet. En zij die op mijn leven het gemunt hebben, die komen voor een gesloten poort. Haha. Daar is de brug opgehaald. Ze kunnen niet meer bij me komen. Ik bevind mij veilig bij de Heere die mijn levenskracht is. Wel mooi, hè? Mijn licht en mijn heil en mijn levenskracht. Wat weet die man veel van de Heere te vertellen. Wij staan wel eens met onze mond vol tanden. Wie is God voor mij? De dichter weet wel wat te vertellen. Zouden we daar ook niet wat meer in oefenen, gemeente? Om wat van de Heere God te vertellen. Wie hij is voor u, voor jou. Om dat te vertellen aan je kinderen, aan je kleinkinderen. Dat wil je toch, hè? Graag. Dat alles heeft hij ondervonden ook. Dat heeft hij beleefd. Het is hem geopenbaard. God in zijn machtige daden. Die daden geeft hij in vers 5 met drie werkwoorden aan. Lees maar mee. Hij doet mij schuilen in zijn hut. Hij verbergt mij in zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Drie zaken. Daarom heb ik niks te vrezen, zegt de dichter. En hij belijdt het moedig. Ja, dat blijven we zeggen. Moedig. Maar hij doet het in alle ootmoed. Onthoud dat. Moedig in alle ootmoed.
mijn licht en mijn heil en mijn levenskracht. Wat is dat een genade, een wonder eigenlijk. En we hebben het allemaal te danken aan Immanuel, in wie God met ons is, mijn. In hem schenkt God zich aan ons weg. Licht, heil, levenskracht in Christus. En de Heilige Geestgemeente heeft daarin zijn werk. Wat bedoel ik? Hij leert mijnen. Dat je zegt, niet alleen voor anderen, voor mijn opa, voor mijn oma, voor mijn moeder, maar ook voor mij. Ook voor mij. Mijnen. Ik vind het soms jammer en ik ben niet beter, gemeente, begrijp me goed, dat we vaak soms zo in algemene termen spreken. Dan hebben we het alleen maar over God. Of de Here. Of mijn God. U zal ik eeuwig loven, omdat u het gedaan hebt. Niet de heiland, maar mijn heiland. Mijn borg, mijn. Het ware geloof mijnt. Dat is het werk van de Heilige Geest. Amazing grace, gena van God, hoe loof ik u. Voor redding, onverdiend, verloren eens. En dan gaat het allemaal over iets persoonlijks. Mijn. Hem kennen en zo hoog van hem opgeven. Waarom zijn we daar zo bang voor? Ik denk dat ook dominees dat op hun geweten hebben. Bang gemaakt om mijn te zeggen. Ja, hand in eigen boezem. En hoe komt het nou, volgende punt, dat in een tijd van ons, 2026, velen hem ontkennen? Licht, heil, levenskracht, mijn, dat erbij. Maar dat je zoveel mensen ontmoet in je omgeving, in je kennissenkring, op het werk, misschien in je eigen familie, misschien in je eigen gezin, die hem ontkennen. Niet mijn licht en niet het licht, niet mijn levenskracht, niet mijn heil. Allemaal niet, nee. Hoe komt dat dan? Ik vind dat best lastig in de ontmoeting. Hoe kom je nou eens wat dichter bij hen? En hoe kom je nou eens bij zulke mensen van wie je houdt aan boord? Wat voor vragen kun je zulke mensen nou stellen die Psalm 27 nog nooit of niet meer in de mond nemen? Ik heb daarover nagedacht in de voorbereiding. Misschien moeten we die mensen eens één vraag stellen. Deze. Als hij het nou niet is, mag ik vragen, wie is het dan wel? Wat is het dan wel in jouw leven, uw leven? Als hij er niet is, waar bent u dan? Waar ben jij dan? Kun jij dan zonder hem, de Here, licht, heil, levenskracht? Denkt u echt zonder hem te kunnen, jij? Dat is een waagstuk. Er wordt wel eens over het geloof als een waagstuk gesproken. Ik weet het niet. Ik heb daar weinig mee. Geloven als een waagstuk. Ik ben bang dat een waagstuk dan een beetje een wrakstuk is. Dat alles uiteindelijk in elkaar klapt. En dat het op niets uitloopt. En dat ons leven eindigt in een plaats, gemeente, waar ik niemand wil hebben. De buitenste duisternis, de hel. Ik lees in vers 4 zo iets anders. Lees maar mee. Eén ding heb ik van de Here verlangd. En dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Here al de dagen van mijn leven. Geweldig. Dan moet u weten dat Psalm 27 behoort tot de psalmen die ter voorbereiding op het Loofhuttenfeest gezongen werd onder Israël.
Er is sprake in vers 4 van een vurig verlangen om in Gods hut, zijn tempel, te wonen, bij God te wonen. Als een toevluchtsoord te midden van de strijd van het leven. Daar wordt duidelijk, gemeente, bij God in zijn huis, in zijn hut, dat God zijn mensen niet loslaat. Al lijkt het er soms op dat we aan de heidenen overgeleverd zijn. Ik denk aan de vervolgde broeders en zusters. En die vervolging is soms dichterbij dan wij denken. Eén ding heb ik verlangd. Elke dag leven in Gods nabijheid. Wat wil je daar dan doen? Ik wil de liefelijkheid van de Heere aanschouwen. Overdenken. De vriendelijkheid van God, de milde glans van Gods aangezicht wil ik zien, wil ik overdenken, aanschouwen, bemediteren. Ik wil erover nadenken dat de Heer zo onuitsprekelijk goed is, dat wil ik. Ik wil die goedheid, die genade van God indrinken, dat. Aan dat alles wil ik tijd wijden, mijn hart wijden. Niet in mindering op mijn dagelijks werk, mijn roeping in de maatschappij. Maar in dat alles wil ik dat werk verrichten. Nu weten wij meer dan de dichter, gemeente. Wij weten van Christus, de Zoon van Gods welbehagen, in wie God zich met ons verzoend heeft. In wie wij de verlossing hebben, de bevrijding uit de machten. In wie hij ons het eeuwige leven geschonken heeft. Wij weten meer dan de dichter. Weten wij meer? En als we dat gaan ontdekken, wie God in Christus is, de Zoon van Gods welbehagen, dan gaan we ook al mediterend in het huis des Heren bij een open Bijbel. Dan gaan wij ontdekken wat het is een welbehagen in God te hebben. God heeft in ons een welbehagen in Christus. En van daaruit krijg ik ook in God een behagen. En ik ga mezelf ook anders zien door de ogen van God in Christus. In wie hij ons zijn heil geschonken heeft. Mag ik het zo zeggen? Dan krijg ik ook in het leven. Dan krijg ik ook in mijzelf. Dan krijg ik ook in de ander om mij heen een behagen. In alle dingen, gemeente. Dan ga ik de dingen tot op de bodem doorleven. Ik las een meditatie van Wijnen van Ruler over deze dingen. Diep en hoog. Dan krijg je in alles een behagen, vanuit dat welbehagen van God. Toen dacht ik, wat wordt mijn leven dan anders? Wat krijgt het dan kleur? Wat wordt het dan anders, echt? En dat wordt alles geleerd in het heiligdom bij God, in zijn huis, onder zijn dak. De dichter zegt, daar zie ik het helemaal zitten. En hier wil ik blijven. Heb ik het nou alleen maar over de tabernakel, over de tempel? Ja, maar ik heb het natuurlijk ook over dit gebouw. Ja, gewoon ook over dit gebouw, de kerk, waar de eredienst plaatsvindt, de liturgie. Hier aanschouwen de lieflijkheid van de Heer. Zo de kerk binnenkomen, dat je als de kippen erbij bent om dat te doen, de lieflijkheid van de Heer. Dat hij je bergt in het verborgene van zijn tent, onder zijn vleugels. Je zou het soms wel willen vereeuwigen. Of zeg ik nou te veel? Ben ik nou te emotioneel in mijn woorden? Daar wil ik best over nadenken. Maar als de eeuwigheid op aarde daalt, in de verkondiging van het woord, in het zien op Jezus, dat je zegt, hier wil ik blijven. En dan ziet het soms tegen de dag van morgen op. Hier. Dan zou je er een tent omheen willen bouwen. Maar het wordt ons niet gegund, ik weet het.
Want het evangelie hoor je hier en dit wordt hier beleefd. Maar geloven, gemeente, dat doe je op maandag. In het gewone leven van alle dag. Geloven, dat doe je in de wereld. De diepe zaken beleef je hier, coram Deo. Maar geloven, het werk, het christenleven vindt daar plaats. Te midden van alle boosheid in de wereld. Te midden van al het geweld in de wereld. Te midden van alles wat u meedraagt. Gezin, huwelijk of gewezen huwelijk. Of vul maar in. Op zondag de samenkomsten om de liefelijkheid te aanschouwen. Dankoffers te brengen. Geven van onze gaven te zingen. Hier mogen we onze dorst naar God lessen. Hier mogen we die naam spellen, Heere, Jezus. Hier mag dat allemaal plaatsvinden. Maar het vrome leven, dat vindt daar buiten plaats, als u weer buiten komt. Bedenk dat. Hier opladen, inademen, om het straks uit te ademen. En ik denk dat ook onze tijd, de christelijke gemeente, in die zin ook hard nodig is. Ze hebben u nodig en ook jou, jongelui, ook jou. Want de vorderingen in de techniek en in de cultuur zijn heel heftig. Ik heb er weinig verstand van en ik heb ook steeds gedacht, ik ga me er ook weinig meer mee inlaten. Maar wat ik soms lees over AI en wat er allemaal niet kan en wat er allemaal nog niet zal gaan kunnen gebeuren, de ontwikkelingen daarin. Maar dan lees ik ook dat de ziel er uitgaat. En dan schrik ik weer. En als ik dan met Psalm 27 bezig ben, dan denk ik, dit is het. En dit moeten wij vasthouden. En als die cultuur zich ontwikkelt en heel die techniek, het zij zo, het zal ook goede kanten hebben, ik geloof het zeker. Maar laten wij hier de gemeenschap met God beoefenen, leven. En de dichter bidt ook, hij bidt, hij zoekt het ook om die gemeenschap met God te versterken. En dan zijn we bij vers 7 met tweede gedeelte van de psalm aangekomen. Daar zou ik een hele preek over te houden zijn. Ik laat het gemeente bij een paar lijnen. Als deel 1, wat we nu wat hebben doorgenomen, als daar sprake is van roemen in God, in deel 2 van de psalm vanaf vers 7 is er sprake van roepen om God. Wees mij genadig en antwoord mij. En daar schrik ik dan een beetje van. Denken we, wat nu? We keken wat tegen hem op. Hij stond wat hoog op een rots. Ik ben voor niets en niemand bang. En nou ineens, wees mij genadig, antwoord mij, verberg uw aangezicht niet voor mij. Dat had die man nou niet moeten doen. Nou bederft hij die toonhoogte die we eigenlijk toch wel mooi vonden. En toch, gemeente, dat zult u toch wel weten. Is dit een psalm uit het leven gegrepen? Niet vrezen, voor niets en niemand bang. En ineens, help, Heere. Zo vergaat het nou de strijders van het geloof. Midden in het leven, in het geloofsleven, kun je God ineens kwijt zijn. En eens die eenzaamheid die je overvalt, dat je ineens leeg geloofd bent. Dat je ineens leeg geleefd bent. Er staat in een van de psalmen, des avonds vernacht het geween en des morgens is er gejuich. Ik heb het wel eens dan, des avonds hoog in de boom. En je bent voor niets en niemand bang. Een zondag, geweldig. En 's maandags word je wakker en het lijkt net of alles in je tenen zit. Zo, wat is dat toch? Eerst God groot maken en heel je hart voor hem uitstorten. 2. Dat je hart ineens zo gehavend kan zijn door alles wat je overkwam en overkomt en verwerken moet.
dat je hart soms bonst van vreugde. Heerlijk. En dat het ineens kan hameren ook van verdriet, van angst. Na elkaar, maar soms ook door elkaar heen. Hoor, Heren. Heren, u hoort mij toch? Wees mij genadig. De dichter weet het wachtwoord bij God, genade. En zo wint hij het vertrouwen weer. Die naam des Heren klinkt weer. Ik zal zijn die ik beloofd heb te zullen zijn. Geweldig als je de Heren zo kennen mag. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid. Doe dat en ik zal je eruit helpen. Dat de Heere zegt ook vanavond tegen jou, tegen u. Als er moeilijkheden zijn, laat wat van je horen. Moeilijkheden. Heren, die zijn er. Nou dan. Nou dan hoor ik het wel, zegt de Heere. En dan is dit de plaats waar we God mogen aanroepen als gemeente, maar ook persoonlijk. En dan is dit de plaats, kan het elders ook? Ja, natuurlijk, gemeente. Maar ik wil eventjes maar op het huis des Heren, dit kerkgebouw richten. Dan is dit de plek waar de Heer je uittilt boven alle vijandige krachten die je leven belagen. De plek waar je Gods aangezicht mag zien en het eerste woord tot je komt. Genade zij voor jou en vrede, alsjeblieft. En waar je straks getroost huiswaarts mag keren onder de zegenende handen van de Allerhoogste. En dan komt hier op deze plek midden in je nood, angst en pijn iets naar boven wat je voor onmogelijk hield. Vers 13. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden, beste mensen. Ik zeg verder niks meer, maar als ik toch niet had geloofd. En tot mijn verbazing moet ik bekennen dat ik geloof. Ondanks alles geloof ik en hou ik aan de Heere vast. Zijn naam is een sterke toren. Ik geloof, ik vertrouw vast en zeker op grond van Gods belofte. De goedheid van de Heere zien. En waar denkt Israël dan aan? Israël denkt natuurlijk aan Pascha. Als ze proeft en smaakte de goedheid van de Heere in de verlossing, de bevrijding uit Egypte van de vijandelijke machten die het op hun dood voorzien hadden. En wij, gemeente, als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien, ook in de samenkomst van de gemeente, dan zien wij vanavond op Jezus. De gekruisigde in onze plaats, de goedheid van de Heere die ons redde door zijn kruisdood en opstanding. Wat een liefde, als ik toch niet had geloofd. Wat een liefde, niets kan ons scheiden meer van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Proeft en smaakt. Het zou natuurlijk mooi zijn dat we na elke dienst het heilige avondmaal zouden vieren. Om het te proeven en te smaken. In dat stukje brood, in dat slokje wijn. De goedheid van God proeven. Als ik toch niet had geloofd. Hier wordt dat geloof niet alleen gewerkt, maar ook versterkt. U begrijpt, tot slot, dat het hier niet gaat om wat algemene zaken. Ik zei net aan het begin van de preek, we spreken dan over God, over de Heere, over, zonder dat woordje mijn. Ik ben ook wel eens bang dat Psalm 27 dan gekaapt wordt voor een wat algemeen geloof. Een algemeen vertrouwen dat God wel zal zorgen. Een algemeen vertrouwen dat alles wel op zijn pootjes terecht zal komen. Een soort algemeen
voorzienigheidsgeloof. Wat meer met heidendom te maken heeft dan met Christus, zijn kruisdood en opstanding. Maar het gaat er toch om, gemeente, dat te midden van alles wat gebeurt in deze wereld en ook in ons eigen leventje, dat we zien op de goedheid van de Here en het oog gericht hebben op Jezus, wie Hij voor ons is en wil zijn. Op Hem kunnen we aan, dat is op Pasen gebleken. Dood, hel en graf heeft Hij overwonnen. Gemeente, laten we zo dagelijks, wekelijks hier of op de andere plaats waar u thuis hoort in de kerkelijke gemeente geloofsoefeningen maken en de juiste toonhoogte te treffen. De toonhoogte van het geloof. Zo ik niet had geloofd. Dat we hier leren de toonhoogte van de hoop. Wacht op de Here. Verwacht Hem. Op grond van zijn belofte. En dat we hier leren leven op de toonhoogte van de liefde. Ik heb lief, want Hij hoort mijn stem en daarom roep ik Hem aan. 24.7. Vers 1. De Heere is. Vers 14, het slot. Op de Heere, hey. Het is de Heere van A tot Z. Nou, dat is toch geweldig. Als je daartussen zit. Amen.

Gemeente, laten wij samen de Here danken en bidden. Here, we danken u hartelijk dat u ons hier binnen liet. De plek van de samenkomst van de gemeente. Om voor uw aangezicht te naderen. Dit is als een ziekenhuisje. Waar u mensen die wel wat gebrekkig zijn, pijn lijden, wat mankeren, als het gaat om geloven, hopen en liefhebben. Maar dat u ons hier genadig onder handen neemt. En ons ook dat goede, heilzame medicijn schenkt uit die medicijnkast. Het psalmenboek, ook psalm 27. Een psalm om te oefenen, te leren. Om niet in algemeenheden te blijven steken in ons leven, geloofsleven. Maar vrijmoedig mijnen mogen. God is mijn licht en mijn heil, mijn levenskracht. En daarom ik vrees niet. Al zou er toch, u kent ons, jongeren en ouderen, het kan zo schommelen. De ene dag of het ene moment en het andere moment weer helemaal van slag. Maar hier mogen we oefenen en we mogen elkaar ook bij de les houden. Geef dat aan uw gemeente om zo samen de weg te gaan. Ook nu het de laatste uren is. Dat we zoals getuigen in deze wereld onze weg gaan, hier horen. Maar geloven in het leven van alle dag. En getuigen van de hoop die in ons is. Zegen de gemeente, ons allen zoals we hier aanwezig zijn en met ons verbonden thuis of elders op ons vakantieadres. Wij bidden u, blijf bij ons, Heren. Het is avond. De nacht zal komen. Blijf bij ons en bij heel uw kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven. Aan de avond van de wereld, blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons, wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten wij tot slot samen zingen psalm 27 vers 1 en 4 uit de nieuwe psalmberijming. Psalm 27, 1 en 4.

Gemeente, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere ook met u mee. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u, met jullie allen. Amen.

Ik heb nog een gedicht voor u van Marie de Haan. Het gedicht heet God houdt je vast. Na het gedicht luistert u naar het lied Als het leven soms pijn doet, gezongen door Relly en Elisa Krijgsman. Maar eerst het gedicht. God houdt je vast. Als het leven zo zwaar is dat je het soms niet meer weet, dan is er toch een God die jou nooit vergeet. Al merk je er zelf niets van, hij kent je moeite en verdriet. Want zonder hem te leven, dat kan toch ook niet? Zie op de Heere Jezus, hij droeg de zwaarste last. Jouw zonden en jouw ziekte, daarom houdt God jou vast. Daarom kom je straks veilig thuis, dwars door de duisternis. Je tranen worden afgewist, waar Jezus altijd met je is.

U luisterde naar het lied Maranatha van Nederland Zingt. We gaan nu verder met een lied van Selah. Het is geschreven naar aanleiding van Psalm 91 en heet Mijn Toevlucht.

Het is bijna 7 uur en dat betekent het einde van deze uitzending van het programma Middagzon. Dit programma werd gemaakt door Stefan van der Lustgraaf, samenstelling, presentatie en techniek. Volgende week zondagmiddag hopen we er weer te zijn met het programma Middagzon om 4:30. Om 5:00 hopen we dan een kerkdienst uit te zenden vanuit de hervormde gemeente Woudenberg, waarin voor hoopt te gaan dominee Goudriaan. Tot het nieuws van 7:00 heb ik nog één lied voor u. We sluiten het programma af met een opname van Nederland Zingt. Geef vrede, Heer, geef vrede.

0: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kennehan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland dat hem wil vervolgen. Kennehan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kennehan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Oyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
3: Voor jou en mij. Eén Vallei.
1: Muziek en informatie.

Thorne Wells met het lied All My Love. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This Is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en normaal gezien luisteren we altijd naar een mooie aantal nieuwe eigentijdschristelijke nummers die afgelopen week zijn uitgekomen. Maar het is de vakantieperiode en ja, ik kan ook deze week niet live aanwezig zijn in de studio, omdat ik bezig ben met The Bar. Dat is een programma voor kinderen op een camping in de buurt. Eigenlijk door heel Nederland, maar ik zit op een camping hier in de buurt. En daar organiseren we activiteiten dan voor de kinderen daar. En ja, vertellen we ze bijbelverhalen en kunnen ze daar ook over leren. Dus daar ben ik nu mee bezig. En vandaar dus dat we geen nieuwe nummers kunnen luisteren, omdat ik dit van tevoren heb opgenomen en de nummers dus nog niet uitgebracht zijn. Maar dat mag de pret natuurlijk niet drukken, dus we gaan gewoon een aantal andere nummers luisteren die we normaal in het tweede deel van dit programma pas zouden gaan luisteren. Om te beginnen gaan we luisteren naar een nummer van Hillsong Young and Free en we gaan luisteren naar een lied, Peace.

Gateway Youth met een lied In You I'm Found. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is van Ethy Music samen met Kane. We gaan luisteren naar het lied I'm Alive.

Unspoken met een lied Already Won. En daarvoor hoorde je Jordan Felice met het lied Joyful Noise. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is van de band Seabird. En we gaan luisteren naar hun lied Rescue.

Jimmy Cravity met Concrete Gold, God is Love. Dan gaan we door met Damascus met een lied, Ik geef het over.

Tori Harper met haar lied Amazing Grace Set Free. Het volgende lied waarna we gaan luisteren is een lied van Matthew West samen met Stephen McWhirter. We gaan luisteren naar het lied Breakthrough's Coming.

Forrest Frank samen met The Figs met het lied Lemonade. Dan gaan we nu door met een lied van The Afters. En we gaan luisteren naar een lied Shadows.

Need to Breathe met het lied Bullets. We gaan nu door met een nummer van Switchfoot en we gaan luisteren naar hun lied More Than Fine.

0: Joshua met Cloud. Dan gaan we er over een ruime minuut. Alles gaat mis momenteel. Zo, dat bedoelde ik. Sorry. Ik heb even een nieuwe manier om deze muziek erin te zetten, omdat het altijd nogal haperig ging. Maar ik deed het even verkeerd, omdat ik nog moet wennen. Maar anyway, we gaan daarover zo'n 40 seconden even uit voor het nieuws. En daarna gaan we door met de rest van het programma. Met onder andere Toby Mac, Roberto Rosso, Mercy Me, Brandon Lake en nog vele anderen. Als eerste gaan we luisteren naar Love and the Outcome met Strangers. Dat is straks na het nieuws. Tot straks.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Muziek en informatie.

The darkness. De Fearless Band met het lied Brighter. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is een lied van Toby Mac samen met NF. We gaan luisteren naar Till the Day I Die.

Brandon Lake met Praise You Anywhere. Dan gaan we nu door met Casting Crowns en we gaan luisteren naar een lied Crazy People.

Marcel en Lydia Tiemer met Mooie Dag. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is een nummer van Mercy Me. Van hen gaan we luisteren naar het lied New Lease on Life.

We Are One met Spitfire. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is van Joshua Micah samen met Owl City, die al zou kunnen kennen van het lied Fireflies. En daar gaan we van luisteren naar het lied Let the Light In.

zei Queen met Judas. Gaan we nu luisteren naar Good Weather Forecast met een lied. Let's Build a House samen met The Real Life Guys.

King and Country met en Michael W. Smith met Place in This World. Zoals je hoort zijn we weer aan het einde gekomen van de uitzending voor deze week. Ik hoop dat jullie ervan heeft kunnen genieten. Normaal gezien werk ik een afspraak bij met alle nummers die gedraaid zijn in deze uitzending. Mocht u nog een keer iets terug willen luisteren, die is te vinden op de Instagram pagina thisisliving.stilok, STILOK. Ik kan alleen niet beloven dat ik het niet ga vergeten, gezien ik natuurlijk druk ben met de bar deze week. Maar ik zal proberen eraan te denken en hem op tijd bij te werken. Mocht u nog verzoeknummers hebben voor na de vakantie of andere feedback, dan mag dat natuurlijk ook via die pagina. En alle feedback is welkom.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Talent Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botik van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mencik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert

Goedenavond luisteraars, hartelijk welkom bij het programma Zingend Geloven. Ja, we begonnen het met een prachtige psalm, gezang eigenlijk moet ik zeggen, gezang 113. De meeste van u zullen het herkend hebben. Ik vind het natuurlijk weer fijn dat we ook in het nieuwe jaar weer Zingend Geloven kunnen en mogen presenteren. En ik ga gauw verder met de volgende drie stukken die u van mij te horen gaat krijgen. En dat is Als een Vader. En daarna, Vader, u bent goed. En als laatste, Geboorte van de Heere Jezus.

En zo mogen we ook met dit programma de heren loven en prijzen. Wat is het dan mooi als je zoveel muziek mag hebben en dat we ook al zoveel muziek gekregen hebben om ook de heren groot te maken. En luisteraars, dat, ja, ik hoop dat het ook de wens van uw hart is om de heren te loven en te prijzen. En dat proberen we ook iedere keer weer met de muziek die wij hier voor u draaien. En ja, dat doen we met zoveel plezier. En ik wil eigenlijk helemaal niet zoveel praten, want daar heeft u helemaal niks aan. En ik wil u alleen maar verrassen met mooie muziek. En we gaan daarom verder luisteren naar de volgende stukken. En laat u zich verrassen.

Ja, luisteraars, en zo hebben we weer een blokje van drie mooie muziekstukken mogen beluisteren. En zoals u weet is er ook wel wat veranderd in het programma, want we hebben geen meditaties meer. En daarom mogen wij een wat ander stukje voor u doen, en dat is namelijk een stukje uit de Bijbel lezen. En ik lees nu een stukje uit de brief van Romeinen 10, uit de Statenvertaling. En daar staat, maar wat zegt zij? Nabij is u het woord, in uw mond en in uw hart. Dat is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men te rechtvaardigheid en met de mond beleidt men zaligheid. Ja, ik hoop dat u met deze woorden kunt instemmen, luisteraars. En dan wil ik toch ook wel weer graag verder gaan met de muziek die voor u klaar staat. En dat is onder andere Nooit meer nacht en Stil mijn ziel weer stil. En als laatste Jozef Meesterdromer.

Ja, luisteraars. En zo komen we alweer aardig eindje op het eind van ons programma. Want het is alweer 7:50. En ja, dan gaan we nog een paar kleine muziekstukken voor u spelen. En dan is het einde van het programma. Ik wil u in ieder geval alvast heel hartelijk danken voor het luisteren. Ik hoop dat u heeft kunnen genieten. En ik wens u voor straks een goede nacht. En ik hoop tot een volgende keer.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. De stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Welkom lieve luisteraars bij Appassionata. Jaargang 5, aflevering 230. Met vanavond op techniek de enige met een Barry Gibbard in ons Appassionata trio. Peter Overstad.
1: Hey, goedenavond. En kapsel, hè?
0: Ja, helemaal. En over de Bee Gees gesproken, die kennen we uiteraard van de vele hits die ze zelf hadden. Maar nog groter is hun catalogus van nummers die ze voor anderen hebben geschreven. En precies daar duiken wij vanavond als Appassionata live weer eens even lekker in. Peter, zullen we gaan beginnen?
1: Ik heb er zin in.

0: Frankie Valli. En wie van mijn generatie is er niet groot mee geworden? Oudere broer Barry en de tweeling Maurice en Robin Gibb. Drie broers die meer dan eens de wereld veroverden. Geboren in Engeland, geëmigreerd naar Australië in 1958. Van waaruit ze hun eerste hit scoorden als de Bee Gees. Spicks en Specks heette dat. En toen ze in 1967 terugkeerden naar Engeland, hadden ze hun eerste wereldwijde succes. Toen ze meeliften op het succes van de Great British Invasion. U weet wel, die stortvloed aan Britse bandjes die in navolging van de Beatles de wereld veroverden. Maar die stortvloed was zo groot en zoveel dat de broers bedachten dat ze ook hits voor anderen konden gaan schrijven. En dat hebben ze hun hele bestaan gedaan naast hun eigen hitsuccessen. En precies daar gaan we het over hebben vanavond. Al die dingen die ze voor anderen hebben geschreven. Peter, we zijn weer lekker live.
1: Heerlijk.
0: Dus wij kunnen ook zeggen dat het gewoon vandaag een stukje minder was dan de afgelopen dagen. Zo. Maar nog steeds pokkenheet.
1: We zijn eraan gewend geraakt, misschien een beetje 27 graden.
0: Ja, maar dan weten de mensen ook dat we echt live zijn. Hè? Anders hadden we dit niet kennen weten.
1: Nou ja, het is al zo lang heel warm. Dat hadden we ook twee weken geleden
0: kunnen. Die gok hadden we ook kunnen nemen, ja. Peter, de vraag voor het begin van het eerste uur. Waar zitten de Bee Gees in jouw muzikale geheugen? Is dat voor jou een topbandje met lekkere hits? Of zeg je, ik krijg daar een beetje uitslag van?
1: Oh, inmiddels is dat zo'n uiterste helemaal niet meer. Maar vroeger was voor mij not done om de Bee Gees leuk te vinden. Dat was ook, ik zat in de... In de Motown, later met Doe Maar, wat nederpop. Toen begon het heel groot te worden vanaf 80. Maar Grease, dat was een hype en daar kon je niet omheen.
0: Nee, absoluut
1: en niet. En 78 was het uitgekomen. Ik moet zeggen, ik ben van de helemaal buitenspeel generatie, net als jij denk ik. Ik heb pas in 79, toen een buurjongen Grease als album had... Toen ben ik dat pas gaan luisteren. Ik had de film ook niet gezien voor 79. Dus maar, een jaar later. Zeg
0: wij zullen wel eerlijk toegeven aan de luisteraars. Wij hebben wel alle twee een zwak voor Olijfje.
1: Ik heb een ontzettende crush gehad op Olivia Newton.
0: Mooie John. Vrouw. En ze kan ontzettend goed zingen ook. Toch?
1: Ja, maar moet ik zeggen dat ik wel een selectie zou kunnen maken van muziek die je niet zou moeten draaien. Maar misschien... En dan wil ik niet op de nabije toekomst gaan voorlopen. Maar deze plaat... er zijn hele mooie platen die ze gemaakt heeft. Laat ik het zo zeggen. Ja,
0: en dat ze goed kan zingen. Los van of je het nummer leuk vindt. Maar ze kan goed. Ze heeft een lekker keeltje, toch? Ja, lieve luisteraars. We zijn begonnen met Grease. En dat was niet de eerste keer dat de Bee Gees... met de eveneens Brits-Australische Olivia Newton-John werkte. Want 2 jaar voordat die ongelooflijke grote film uitkwam... Grease schreef ze al een hitje voor haar. En dat stond op haar album Come On Over. En laat het nummer nou toch ook zo heten. Uit 1976 is hier Olivia Newton-John met Come On Over.

Diana Ross. Uit 1985 komt dit. Chain Reaction. Ja, als u denkt dat het allemaal van die hele obscure nummertjes gaan zijn vanavond, dan zit u ernaast. Want het zijn echt hele grote namen uit de muziekbusiness die iets wilden uit de gouden schrijvershand van de Bee Gees. Want een nummer van de drie broers betekende bijna gegarandeerd een hit. En zo ook deze. En ik wijs u alvast graag nu op een fenomeen. De broers leverden vaak een demo af met een guide vocal. En meer dan eens betekende dat dat ze op de hit zelf te horen zijn in het achtergrond. Koor. Zo ook in dit nummer hoorde je ze gewoon zelf meedoen. En lieve luisteraars, als u denkt van komt me toch bekend voor aan het feit dat we dit als thema hebben vanavond, dan zeg ik ja, dat klopt. Vaste volgers weten dat we dit in het begin van het jaar al gepland hadden, maar toen hadden zowel Marcel als ik last van een griepgolfje. En toen hebben we voor het eerst in onze hele lange appassionate carrière een onverwachte herhaling in moeten zetten. Dus u had deze gewoon nog te goed. We gaan, lieve luisteraars, naar de meest succesvolle en meest gouden tijdperk wat de Bee Gees hadden. En dat was toen disco zijn intrede deed. De heren bleken een gave te hebben om dansbare en vooral commercieel interessante disco-nummers te schrijven. Dat betekende dat ze een jaar voor Grease al mochten werken aan de soundtrack voor de legendarische dancefilm Saturday Night Fever. Die toevallig ook met John Travolta was. Naast hun eigen hits die op dat album staan, zoals Stayin' Alive en You Should Be Dancin' en Jive Talking, schreven ze ook heel veel grote hits voor anderen die in die film terechtkwamen. En daar is de volgende er een van. Hier is Yvonne Elliman met If I Can't Have You.

0: Ik heb ze nog live gezien.
1: Ja, dit is uit onze jeugd.
0: Zeker.
1: More Than a Woman van de Saturday Night Fever soundtrack uit 1977. En er staan echt bizar veel hits van de hand van de Bee Gees op die ene soundtrack. Lieve luisteraars, we gaan even naar iets heel anders. We gaan sowieso deze hele uitzending van alle kanten heen springen, maar dat maakt het juist heel erg leuk en interessant. Want we gaan naar de beginperiode. Toen de Bee Gees net terug in de United Kingdom waren vanuit Australië, werden hun liedjes ook al gecoverd door de grote crooners van die tijd. En crooners, dat waren de vaak mannelijke zangers die met een hoop charisma en een vaak zwoele stem hun liedjes ten gehore brachten.
0: En vergeet het borsthaar niet.
1: Ja, dat weet ik niet of ze dat hebben gecheckt.
0: Zo groot.
1: Of ze dat allemaal hadden.
0: Dat moest laten zien worden, geloof ik.
1: Maar als u nou denkt, waar hebben we het nou over? Frank Sinatra. Frank Sinatra is misschien wel het bekendste voorbeeld van een echte crooner. Maar Engelbert Humperdinck was er ook eentje. En hij nam het liedje Sweetheart van de Gipbroertjes op. En die heb ik voor u klaarstaan. Uit 1969, hier is Engelbert Humperdinck.

0: Van zijn album Help Yourself uit 1968 hoorde je Tom Jones met Let There Be Love. En Tom Jones, dat is typisch nog zo'n crooner.
1: Met dat borsthaar ook waar ik
0: het net over had. Ja, die had het echt wel ladies man, zeg maar zeggen. Tom Jones heeft in zijn leven bijna alleen maar liedjes van anderen gezongen. Dus het zou wel heel vreemd zijn als daar niet ook een Gibb-compositie tussen zat. En dat was deze. Lieve

0: luisteraars, ik ga even een ongelooflijk geniaal bruggetje maken, maar tevens ook eventjes Peter overhoren. Want om dat mooie bruggetje te maken, ga ik zeggen, Tom Jones zong naast een liedje van de Gibb Brothers ook ooit een James Bond titelnummer. Namelijk...
1: Was dat The Spy Who Loved Me?
0: Nee.
1: Hmm. Which one?
0: Thunderball.
1: Thunderball, of course. Ja.
0: En wie ook ooit een James Bond titelnummer opnam en zong, was Lulu. En wat was dat dan?
1: Dat was niet For Your Eyes Only. Nee. Dat was Diamonds Are Forever?
0: Nee, The Man With The Golden Gun.
1: The Man With The Golden Gun.
0: Ja,
1: ik heb mijn feitjes niet paraat van James.
0: Maar dat maakt niet uit. Want naast dus dat ze alle twee een James Bond nummer opgenomen hebben, hebben ze ook alle twee een liedje van de Bee Gees opgenomen. En in het geval van Lulu is dat Melody Fair uit 1970. Hier is ze.

Bonnie, kom je buiten spelen? Bonnie Sinclair, Marley Pert Drive. Zelfs onze eigen Bonnie Sinclair nam een nummer op van de hand van de Bee Gees. Maar dan wel als B-kant van een singeltje, dat moet dan wel weer gezegd worden. Het was de B-kant van Let Me Come Back Home, een single uit 1969. En persoonlijk, lieve luisteraars, viel het mij wel een beetje op dat de nummers die de broers in hun begintijd schreven wel vaak een beetje op elkaar leken. We hadden Melody Fair. Dat was het nummer van Lulu, waar we het blokje van twee mee begonnen. Marley Pert Drive. En dan hebben we zometeen het volgende nummer, Maple News. Ik vind dat ze allemaal niet zo heel veel van elkaar afwijken eigenlijk. En dan lijkt het volgende nummer van David Garrick ook nog eens heel best wel een beetje erg veel op het Bee Gees nummer I Started a Joke. Laten we maar zeggen dat dit de jaren waren ze vooral veel meters maakten die ze de successchrijvers maakten van de jaren 70 en jaren 80. Dus beslist u geheel zelf of het A lijkt op I Started a Joke en of u vindt dat het wel erg veel lijkt op de twee voorgaande nummers. Mag ook niet zo zijn, maar dat is in ieder geval wat ik dacht. Die beslissing kan u nu zelf nemen. Hier is David Garrick met Maple Muse.

0: Heerlijk. Lieve luisteraars, zelfs een gospelband als de Staple Singers wisten nummers uit de catalogus van de Bee Gees te trekken en die pasten volledig bij hun stijl. Je hoorde Give a Hand, Take a Hand uit 1971. Geschreven door de Bee Gees, maar door de Staple Singers helemaal naar hun hand gezet. En Peter, de eerste klanken van het nummer begonnen. En je hoorde Mavis de eerste noten zingen. En jij zei gelijk, wow, zo.
1: Ja, gelijk harder gezet.
0: Dit is wel weer gewoon...
1: Buren gerucht zetten.
0: Lekker, hè?
1: Ja, ik vind het lekker.
0: Ja. En dit is, we hadden het er net over... De Motown Club, de Soul Singers, de Stax Club. Ze hebben bijvoorbeeld ook ontzettend veel nummers van de Beatles gecoverd. Het is een muziekstijl, die soul, die gospel, die kunnen ieder nummer pakken en die maken ze helemaal van zichzelf. En dat is een van de weinige stijlen muziek die dat zo kunnen, vind ik.
1: Er zijn er een paar, Joe Cocker kon dat, maar verder is, kan ik eigenlijk niet iets noemen, die iets eigens doen.
0: En zelfs als die het deed, dan deed hij het zijn beste coverversies met ontzettend veel soul.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Dus ja, ik vind het fantastisch dat het überhaupt kan. En het geeft ook een beetje aan hoe breed de nummers van de Bee Gees interpretabel zijn, zeg maar. Er is altijd wel iemand die uit die grote map met nummers van hun kunnen vissen en iets voor zichzelf in kan vinden. Of iets, in ieder geval iets wat hij naar zijn of haar hand kan zetten. En wat dat betreft denk ik dat ze... er is een website... Waar fans alle nummers die de Bee Gees geschreven hebben en die door anderen gecoverd zijn bijhouden. En dat is die lijst gaat ver over de 250 nummers heen. En dan heb ik het nog niet eens over nummers die ook nog wel door verschillende mensen bijvoorbeeld zijn gedaan.
1: En ook verschillende mensen een hit is geworden. Ja.
0: En ik denk, als we het nou even zouden moeten op de weegschaal moeten leggen, Peter. Denk je dan dat de Bee Gees uiteindelijk herinnerd gaan worden als de grote schrijvers van hits, van nummers, doordat ze ook vooral herinnerd worden van alles wat ze voor een ander geschreven hebben? Of gaan we ze uiteindelijk toch gewoon alleen maar herinneren vanwege de grote hits die ze zelf gehad hebben?
1: Nou, ik denk... Kijk, wat ook een dingetje is, daar heb je het nog niet over gehad, maar hun stembereik was vrij hoog. En dat sprak niet iedereen aan.
0: Nee.
1: En dat had ik zelf ook vroeger. Mocht ik niet zeggen dat ik de Bee Gees goed vond. Want dat kreeg je klappen. Maar het is wel. Dan pak je wel ook dat dames dit kunnen gaan zingen. En dat is ook heel veel gebeurd.
0: Ja, maar eigenlijk zeg je ook. Dat nummer wat we net hoorden van de Staplezingers. Als dat gedaan was door de Bee Gees. Dan hadden we het misschien niet zo goed gevonden als dat we het nu vinden.
1: Nee, dan zat er denk ik veel meer hoge accenten in.
0: Ja, en zit ook wat in.
1: Is toch wel een beetje...
0: Nee. Hey, ik kan daar wel wat mee. Maar in zijn algeheelheid denk ik dat ze... want ook de nummers die ze voor zichzelf schreven waren natuurlijk spot on. En bijna allemaal... Ja, ik zei al, ik kan ook 2 uur vullen met alleen maar de grootste hits van de Bee Gees bijvoorbeeld.
1: Ja, maar wat het mooie was dat in de afgelopen jaren dat ik muziek heb geluisterd... kom ik erachter bij een heleboel nummers van... Oh, frek, ja. Als je het weet, dan... Dan haal je het erbij en dan weet je dat het van de Bee Gees is. En dan hoor je het ook.
0: Ja.
1: Dus er zit wel iets in waar ze een stempel in mee drukken. En dat is niet altijd hun hoge geluid. Maar ook een bepaalde manier van de melodie voeren.
0: Ja.
1: Die ook heel vaak meer zoet is.
0: En samenzang, dat stukje, dat is zeker iets wat typisch van de Bee Gees is. Straks, lieve luisteraars, hebben we nog een heel uur gevuld met nummers. Geschreven door de Bee Gees, maar gedaan door anderen voor u. En nu we dan toch een beetje bij die gospel en die soul zijn blijven hangen. De grote Al Green scoorde een van zijn allergrootste hits met een nummer van de Bee Gees. En op deze uitvoering waren de broeders Gibb in het bijzonder zelf ook erg trots. Ze vonden dit de beste uitvoering van dit nummer ooit door iemand gedaan. En dat is een groot compliment, denk ik. Luister naar het adembenemende How Can You Mend a Broken Heart. Ruim 6 minuten, hier is Al Green. MUZIEK

0: is Eén Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: Ja. Deze zag u denk ik niet aankomen. De rockband Status Quo met een Bee Gees nummer. Op hun debuutalbum, en daar ga ik eventjes heel goed opletten om dat goed uit te spreken. Picturesque, matchstickable messages from the Status Quo uit 1968. Toen was Status Quo eigenlijk nog een beetje een psychedelisch rockbandje. Dat moet ook wel met zo'n titel voor je eerste album. En daarop coverden ze de eerste grote hit van de Bee Gees zelf, Spicks and Specks. Ja, en dat klinkt best lekker zo, maar dus ook Status Quo deed gewoon mee aan nummers van de Bee Gees gebruiken. Peter, allereerst zullen wij even een shout-out doen naar onze andere broeder uit het Appassionata-gezelschap.
1: Kijk.
0: Die volgens mij met zijn bibs in Duitsland zit.
1: Ze hebben het bereik tot Duitsland, dat hebben we zeker, minstens.
0: Nou, dus Marcel, bij deze het afgelopen nummertje, het openingsnummertje, hebben we speciaal voor jou gedraaid.
1: Zal ik nog even lekker onderuit, er komen nog een paar onderuitzakkers aan.
0: Ja, echt heerlijk voor de caravan gaan zitten en dan lekker koptelefoontje op. Je gaat genieten, ik garandeer het je. En als ik het zeg tegen Marcel, zeg ik het uiteraard ook tegen de rest van jullie luisteraars. En dan de tweede vraag, Peter. Tot zover. We hebben al best wel wat nummers gehad. Er staan er ook nog wat. Is het oeuvre van de Bee Gees, is dat er één om... of je het leuk vindt of niet, hè? Ik bedoel, het hoeft niet je smaak te zijn. Is het iets om voor een onder de indruk te zijn?
1: Zonder meer, want er zit een geniale tijd achter. Dan kan je de muziekstijl niet helemaal pakken. Maar de grote hits uit het disco-tijdperk, daar hebben zij de allergrootste hits mee geschreven. En dat vind ik voor een paar blanke jongens vind ik dat heel knap. Want het was een disco, was natuurlijk ging helemaal naar de funk. En dat was eigenlijk een donkere sound.
0: Ja.
1: Die hebben die wereld helemaal overgenomen. En volgens mij op het hoogtijdagen van hun jaren 70... hadden ze 3% van de omzet van de muziekindustrie. Die drie jongens.
0: En dat bedoel ik. En het zijn ook jong. En dat vind ik zo knap van ze. Ze konden zich iedere keer aanpassen aan een nieuwe tijd. Waar heel veel anderen verzopen omdat ze niet mee konden met de disco-hype. Hun gingen gewoon disco-hits schrijven. En later ook weer gewoon grote hits die weer geen disco waren. Maar goed, daar komen wij nog aan toe. Luisteraars, op HBO Max staat een documentaire over de broers. En die heet How Can You Mend a Broken Heart? Dat is de titel van het nummer waar we het eerste uur mee eindigden. En ik beveel die echt aan u aan. De beelden van een eenzame Barry Gibb die al zijn broers moest begraven als oudste is best wel aangrijpend. Maar hoe de heren zichzelf dus keer op keer opnieuw uitvonden vanuit een immens grote muzikale creativiteit, het is niet anders dan bewonderenswaardig. En om dat te illustreren wil ik maar eens even twee liedjes uit één en hetzelfde jaar laten horen. Het jaar 1967. Het was het hoogtepunt van de flower power, waar je aan de ene kant de psychedelische rock hebt van bands als The Band, The Kinks, The Hurt. Maar ook van die softe folkpop van een Melanie bijvoorbeeld. Nou, en de Bee Gees kunnen op dat moment in 1967 al leveren op maat. Om te beginnen gaan we een tikje lichte psychedelica voor de Family Dog kiezen. Met Albert Hammond in de gelederen. Hier zijn ze met The Storm.

Ja. En ook uit 1967 komt dit mierzoete liefdesliedje voor het Israëlische duo Esther en Abi Ofarim. En het geeft dus aan dat ze in 1 jaar konden schrijven voor The Family Dog, het nummer The Storm. Want The Family Dog is een band die zo mee kan in The Who, The Kinks. Nou, dat rijtje, zeg maar. En dan schreven ze vervolgens, kwamen Esther en Abi Ofarim. Wij zijn meer een beetje een folkduo met hele zoetsappige liefdesliedjes. En dan schreven ze daar vervolgens weer voor. En ze konden het alle twee in 1 jaar. De nummers van de Bee Gees konden dus ook echt door iedereen gecoverd of opgenomen worden. En lieve luisteraars, als u nu denkt dat Status Quo de enigste stevige rockband is die ik aan de Bee Gees kan koppelen, dan zit u mis. Zanger Graham Bonnet zat ooit in het softpop duo The Marbles, maar was vooral op zoek naar succes als soloartiest in 1979. En toen kreeg hij een berichtje van hardrockgitarist Ritchie Blackmore, bekend van Deep Purple en van Rainbow. Bij die laatste band was leadzanger Ronnie James Dio net vertrokken en Blackmore zocht een zanger waarmee hij meer de commerciële rockkant op kon. En Graham Bonnet nam het aanbod aan en de rest is historie. Ritchie Blackmore die kwam op zijn keus om Graham Bonnet te vragen doordat hij hem met The Marbles een liedje had horen zingen uit 1970, 9 jaar voordat hij dus gevraagd werd om bij Rainbow te komen. En dat was een nummer wat geschreven was door de Bee Gees. En dat was dit nummer. Hier zijn The Marbles met Only One Woman. MUZIEK

0: In 1978 probeerde Graham Bonnet nog solo de popmarkt te veroveren. En omdat hij zijn grootste hit tot dan toe gescoord had met een Bee Gees nummer, nam hij er voor zijn soloalbum No Bad Habits nog een op, deze Warm Ride. Het is bijna bizar hoe je, als je het eenmaal weet, overal echt... Ik hoor muziek.
1: Waarom?
0: Ja, ik weet ook niet.
1: Het zijn weer met dikke vingers. Ik heb ze de hele tijd ontlopen, maar het tweede uur moeten ze er dan toch weer in.
0: Je moet er toch weer even warm draaien. Ik zei, het is bijna bizar hoe je, als je het eenmaal weet, overal echt de stijl van de gebroeders Gibb in terughoort. Wie het nummer ook brengt. Lieve luisteraars, zullen we nog eens naar een aantal echte topartiesten gaan die nummers van de broers opnamen. En zo gaan we ook voor het eerst namelijk de jaren 80 in. Ik heb voor u klaarstaan van het album World Radio uit 1982 is hier Leo Sayer met Heart Stop Beating in Time.

1977. Album heet Anytime, Anywhere. En je hoorde Rita Coolidge met Words. En zij nam dit nummer, wat eerder al een nummer 1 hit geweest was voor de Bee Gees zelf in 1968, dus op in 1977. Maar zij was niet de enige die het nummer heeft opgenomen. Ook Glen Campbell, Lynn Anderson, Dolly Parton, Elvis Presley, om maar even iemand te noemen, en Cliff Richard hebben het nummer ooit opgenomen. En Cliff Richard, daar was het nummer eigenlijk ooit als eerste voor geschreven, maar die wou het toen destijds niet opnemen, om wat voor reden dan ook. Toen hebben de Bee Gees het zelf maar gedaan. En later zal Cliff Richard gedacht hebben, vrek, toch best wel een leuk nummer en een grote hit, een nummer 1 hit geworden. Laat ik hem dan toch ook zelf maar even opnemen. En de laatste in die hele mooie illustre rij van beroemde artiesten die dit nummer hebben opgenomen is de band Boyzone. En die hebben het nummer in 1996 opnieuw een nummer 1 hit gemaakt. Zo zie je maar, zo'n nummer van de Bee Gees. En het is door ontzettend veel artiesten gedaan. En het is ook meerdere keren een nummer 1 hit gemaakt. Dat maakt het in ieder geval niet een one hit wonder, om het maar zo te noemen. Lieve luisteraars, er was nog een broertje in de Gibb-familie. De jongste van het stel, Andy. Toen hij de muziek inging, was het logisch dat zijn succesvolle broers voor hem zouden gaan schrijven. En dat was ook nog eens in die meest succesvolle periode van de Gibb-broers, het disco-tijdperk. In 1978 kwam het debuutalbum van Andy Gibb uit, Shadow Dancing. En de hitsingle daarvan was ook tevens het titelnummer. Hier is Shadow Dancing.

Andy Gibb, Shadow Dancing. En zijn stem klinkt natuurlijk, dat is ook logisch, zoals die van zijn broers. Maar zijn broers zingen ook op dit nummer gewoon mee. Andy was de eerste van de Gibb Brothers die veel te vroeg overleed. Het nummer Shadow Dancing werd een mega hit, zeker in Amerika. En maakte van Andy een instant tieneridool. En in tegenstelling tot zijn broers kon Andy de roem slecht dragen. En verviel hij in overmatig cocaïnegebruik. In 1987 wordt hij bankroet verklaard en laat hij zich behandelen voor zijn verslaving. Maar helaas, het is te laat. In 1988, 5 dagen na zijn 30ste verjaardag, overlijdt hij aan een hartkwaal die in verband gebracht kan worden met zijn overdadige kookgebruik. We komen straks aan het eind van de uitzending nog even terug op Andy Gibb. Maar eerst, lieve luisteraars. Op sommige nummers die andere artiesten uitbrengen van de Bee Gees zijn ze zelf zo prominent aanwezig dat het bijna gewoon klinkt alsof het een Bee Gees nummer is. Een voorbeeld daarvan geven we met het volgende nummer. Luister maar eens naar het nummer Emotion van Samantha Sang samen met de Bee Gees. Hier zijn ze.

0: Ja. Van het album Guilty 1980, Barbara Streisand, Woman in Love. En niet alleen werkte Barry Gibb mee aan het album Guilty als liedjeschrijver. Hij stond ook heel prominent op de hoes van het album en op alle singles. En, dat heeft u waarschijnlijk ook gehoord, hij zong ook mee. En dit nummer, Woman in Love, wil ik toch eventjes opdragen aan mijn lieve vrouw, met wie ik afgelopen maandag 36 jaar getrouwd was. En als ik het zelf vergeten was, dan had Peter mij wel helpen herinneren. Want ja, ik was al aan het werk, dus dan heb ik mijn privételefoon weg. Maar ja. Je had me netjes gebeld.
1: Ja, ik denk, een beller is sneller. En dat is nog net iets persoonlijker dan gewoon even WhatsAppen dat je gefeliciteerd, joh.
0: Maar ik had de telefoon al lang weggelegd. Want ik moest dan de werktelefoon gaan doen. En jij weet dat omdat we ooit onze trouwdag hier in de studio hebben gevierd met allemaal nummertjes die met onze...
1: Dan ga je me nou beschuldigen dat ik attent ben of zo? Zeg dat nooit tegen mijn vrouw.
0: Oh. Nee, oh, sorry. Nee, je moet niet nou het idee krijgen dat jij met bosjes bloemen komt en zo, dat soort dingen. Lieve luisteraars, we zijn in de jaren 80 beland. En dat is waarbij de Bee Gees hele cheesy nummers afleverden voor diverse topartiesten. Maar wat ik er zelf ook van vind, het waren wel stuk voor stuk wereldhits. En dat is wel heel belangrijk om eventjes te benoemen. Na de psychedelische popnummers uit de jaren 60 en de disco-rage van de jaren 70 voelden de broers wederom piekfijn aan in de jaren 80 wat scoorde bij het publiek. Namelijk suikerzoete pop. Daar gaan wij toch wel wat van draaien, want ze horen erin in een uitzending als vandaag. Om te beginnen, hier is Dionne Warwick met Heartbreaker.

0: Dolly Parton, Kenny Rogers, Islands in the Stream. Voor mij persoonlijk niet het hoogtepunt van vanavond, maar je kunt er niet omheen in een uitzending als deze, want het waren gewoon mega hits. Peter, ik zeg bedankt weer voor de eerste live uitzending van het nieuwe seizoen.
1: Tweede helft van het seizoen.
0: Laten we het daarop houden.
1: Ja, het waren lekkere guilty pleasures hoor. En Brothers Kip en ook Harry, bedankt.
0: Ja, graag gedaan. Volgende week, lieve luisteraars, dan gaan we weer wat bijzonders doen. Dan staan we stil bij de meest muzikale stad van Nederland en niet onbelangrijk de plek waar Marcel Moermans roots liggen. Beatstad Den Haag. Tot die tijd zeg ik, pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan eruit met een nummer wat de broers schreven voor hun overleden jongste broertje Andy. En ze hadden ook al in hun hoofd wie ze het wilden laten zingen, Celine Dion. Er zijn beelden van de opnames waarbij Barry Gibb in tranen is door de uitvoering van Celine Dion. En mij raakte het nummer ook. Voor mij is het nummer eeuwig verbonden met de herinnering aan mijn vader. We Don't Say Goodbye. En op de dag dat het 3 jaar geleden is dat mijn moeder overleed, heeft het nummer nog eens een keertje extra lading. Je sterft pas als je vergeten bent. En zolang dat niet zo is, ben je onsterfelijk. Hier zijn Celine Dion en de Bee Gees met Immortality.

0: nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyemyadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.